0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wada. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furore bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract, maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen en hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de student is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Yeah.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestatie zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
4: You should do. Come on, baby.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is de start van dinsdag de 21ste. En op deze dag trappen we af met

Radio aan het begin van deze dinsdag. Het is 21 juli en die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Ideaal wandelweer, want de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. Duizenden lopers doen daar weer aan mee. En die zullen blij zijn met dit weerbericht, verwacht ik zo. Vanwege de zomervakantie is er nauwelijks sprake van een ochtend- of avondspits. Maar ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer veroorzaken wel vertragingen. Hoe dat er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen, dat hoor je straks in een nieuwe editie van de Verkeersinformatie. En heel veel sport voor je onderweg. Zo dadelijk wat voetbal voor je. En we blikken toch nog even terug op het Formule 1 weekend in België. Er is nog wat over te melden. Dat hoor je zo op jouw

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze dinsdag. Ja, bij het voetbal weet NEC welke tegenstander het treft in de derde voorronde van de Champions League. De Nijmegenaren zijn bij de loting van gisteren gekoppeld aan het Griekse Olympiakos. De coach van de Grieken, José Luis Mendilibar, die benadrukte direct dat zijn ploeg NEC niet zal onderschatten. Hij wees erop dat de club uit Nijmegen vorig seizoen in de competitie boven Ajax eindigde. Ja, voor NEC wordt het de eerste Europese campagne in 17 jaar tijd. Spannend daar voor de Nijmegenaren. Ja, in de Formule 1 geloofde McLaren-teambaas Andrea Stella dat Lando Norris de snelheid had om als tweede te eindigen in de Grand Prix van België. De Brit finishte afgelopen zondag als zevende op Spa-Francorchamps. Maar moest de race starten met een gridstraf van 10 plaatsen. Ja, volgens Stella was het team positief verrast door de snelheid van de wagen. Zonder de straf die Norris kreeg voor het wisselen van de batterij had er volgens de teambaas dus een podiumplaats ingezeten. Ja, als mijn vader geen piemeltje had, dan was het mijn moeder geweest. Ja, als, dan. Maar goed, ze zijn in ieder geval wel blij. Daar komt het waarschijnlijk op neer dat de snelheid wel in de auto zat. Want ja, Norris, het gaat ook niet echt lekker met hem dit seizoen. En ja, hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot toch wel, Oscar Piastri. Ja, Lando Norris, de wereldkampioen Formule 1. Ik denk zelf niet dat hij die titel weet vast te houden dit seizoen. Kimi Antonelli die gaat wel erg lekker. Hè? Dus ja, ik vind hem toch wel een serieuze titelkandidaat. Ja, makkelijk gezegd als hij voorloopt. Hè? Maar goed, ze hebben ook een hele goede auto daar bij Mercedes. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie. Hij praat je zo dadelijk bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jürgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van dinsdag de 21ste. Ja, in de Tour de France hebben de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en de inmiddels uitgevallen Jonas Vingegaard voor ophef gezorgd. Een Franse rechter die blijkt afgelopen weekend toestemming te hebben gegeven voor die tests die om 2 en om 5 uur plaatsvonden in de nacht. Ja, volgens de Franse wet kan een dergelijke maatregel alleen worden goedgekeurd bij ernstige en consistente vermoedens. Ploegleider Mark Rey van Visma Leasebike die heeft aangegeven meer informatie te willen over de reden voor de ongebruikelijke tijdstippen. En daar sprak hij ook over bij de NOS. Mark Rey.
1: Het is goed dat het natuurlijk gebeurt hè, voor de sport. Het moment alleen is minder ideaal. Dat het gebeurt is denk ik ook voor de integriteit van de sport goed. Maar aan de andere kant is het ook weer minder voor de integriteit van de sport. Want ja, je krijgt gewoon een situatie waarin een soort competitievervalsing hebt. En een soort van willekeur wanneer er 's nachts renners uit hun bed worden gehaald. Het is Jonas die werd om 2 uur uit zijn bed gehaald. Pogacar was om 5 uur. Ja, en de rest lieten ze slapen. Daar willen we wel even meer informatie over hebben om te zien waarom dat op dat tijdstip gebeurd is.
0: Al dus ploegleider van Visma Leasebike Mark Reef over de nachtelijke dopingcontroles. Het blijkt dus te zijn dat die rechter toestemming daarvoor gegeven hebben omdat er ernstige en consistente vermoedens waren. Ja, zou dat zijn omdat ze heel lekker gaan in de Tour? Veel winnen en vooraan staan? Ja, nou goed, ik ben benieuwd. Ik vraag me ook af wanneer de uitslag van die dopingcontroles bekend zijn. Dan horen we er waarschijnlijk meer over. En we houden natuurlijk sowieso nauwlettend in de gaten, want wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Radio aan het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Ideaal wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die vanochtend te vroeg van start gegaan is. Zo dadelijk de ANP headlines, ook de situatie op de weg. En we hebben ook een tour-update voor je, want vandaag een nieuwe etappe in Frankrijk.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest en daarbij is iemand gewond geraakt. Er is ook een verdachte aangehouden. De politie weet nog niks over de aanleiding. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje het WK voetbal heeft gewonnen. De spelers werden rondgereden in een open bus en daarna was het feest in het centrum van de stad. En de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De 50 kilometer begon om 4 uur. Een uurtje later de 40 kilometer en straks om 7 uur starten de 30 kilometer lopers. Er lopen ruim 45.000 mensen mee.
6: Grand Prix Radio.
8: Tour update.
9: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogačar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogačar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjes trui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paret-Pentre. De 16e etappe is vandaag een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Thonon-les-Bains. De start is om 1 uur. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
11: Een genetische test voor vrouwen in het tennis. Daarover zo meer.

van Zomeren radio-dj. En inmiddels kunnen we ook wel zeggen dat hij toch wel een behoorlijk grote schat aan autosportkennis in bezit heeft. De podcast wordt gepresenteerd door Tamal van Peperstraat. Je vindt hem online op onze website, in je eigen favoriete podcast-app. Of is hij ook trouwens te zien, te bekijken als video.

kijk.nl. Even heel iets anders. Bij tennis moeten professionele speelsters vanaf vandaag een eenmalige genetische test ondergaan om te bewijzen dat zij vrouw zijn. De Women's Tennis Association, de WTA, heeft deze nieuwe regel ingevoerd. En als gevolg van deze maatregel is het voor transgender vrouwen niet langer mogelijk om deel te nemen aan toernooien op de WTA-tour. De beslissing van de tennisbond heeft geleid tot wel veel discussie binnen en buiten de sportwereld over inclusiviteit en eerlijke competitie in de vrouwensport. En ik verwacht dat het laatste woord daar nog niet over gesproken is. Over gesproken woord gesproken. Ronald van der Geer, hij zit voor je klaar op de sportredactie. En je hoort hem zo in Sport in het Kort, hier op Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Op deze dinsdagochtend, het is 21 juli... en vandaag komen de renners weer in actie na de tweede rustdag. Ik heb het over de Tour de France. De 16e etappe staat vandaag op het programma. En dat is een individuele tijdrit van 26,1 kilometer... langs de oevers van het meer van Genève. Prachtig gebied daar. Het parcours is grotendeels vlak, met een paar kleine klimmetjes onderweg die het ritme kunnen breken. De eerste renner die begint vandaag om 1 uur aan de rit, en de verwachte aankomst van de laatste deelnemer is rond de klok van 5:30. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Zo dadelijk, de ANP Headlines, hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. En nog veel meer sport onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium. Maar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland zit op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Grand Prix Radio.
21: Nout van Sommeren.
22: Goedemorgen, het is de start van dinsdag 21 juli. Zo dadelijk ga ik het met je hebben over sport. Vanzelfsprekend op jouw sportradio. Onder andere wielrennen. En ik heb ook meer over darts.

Sportradio, het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Ja, mooi weer voor de wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Die is vanochtend vroeg van start gegaan. 4 dagen lang onmenselijke afstanden afleggen in mijn ogen. Maar respect voor de mensen die meedoen en hem ook uitlopen. Ja, vanwege de zomervakantie is er vrijwel geen ochtend- of avondspits vandaag. Ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer veroorzaken wel vertraging. Mochten er bijzonderheden zijn, dan hoor je dat straks hier op jouw sportradio. Op de dag dat oud-voetballer en trainer Co Adriaanse 79 is geworden. Hij is dus jarig op 21 juli. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk meer over voetbal. Ik heb ook nog tennis en darts voor je. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Stay.

Radio Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe dag. Het is de start van dinsdag de 21ste. Vandaag een nieuwe etappe in de Tour. Remco Evenepoel die blijft realistisch over zijn kansen. Ondanks zijn positie als voornaamste uitdager van gele truidrager Tadej Pogačar. Tijdens de persconferentie gisteren op de rustdag gaf de Belg aan dat hij zich niet richt op de Sloveen. Evenepoel stelt dat Pogačar ver buiten zijn bereik is en dat hij zich vooral focust op de renners onder hem in het klassement. Hij benadrukte dat zijn voornaamste doel is om zijn huidige positie te verdedigen in de laatste week van de Tour. We houden je ervan op de hoogte, straks ook weer een Tour-update. Voetbal, toch wel opvallend nieuws. Want trainer Mark van Bommel is een belangrijke kandidaat om de nieuwe bondscoach van België te worden. Bronnen bevestigen dat de 49-jarige Nederlander in beeld is om de leiding over de Rode Duivels op zich te nemen. Ja, van Bommel heeft wel ervaring als clubtrainer bij onder andere PSV, Wolfsburg en Royal Antwerp. Waarmee hij in 2023 zowel de landstitel als de beker wist te winnen. De Belgische Voetbalbond is op zoek naar een nieuwe coach voor de volgende kwalificatiecyclus. En Mark van Bommel, ja, die hebben ze dus op de korrel schijnbaar. Nou, dat is iets dat we even nauwlettend in de gaten gaan houden voor je. Zo dadelijk meer sport. Ronald van der Geer die praat je bij in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportief van je dinsdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, vanavond gaat in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay verder. Ook wel het zomer-WK genoemd van het darts. Met de eerste vier partijen uit de tweede ronde. De 16 overgebleven strijden tot en met komende zondag om de titel. De sessie gaat om 8:00 van start. En de volgende partijen die staan in deze sessie op het programma. Luke Littler die neemt het op tegen Nathan Aspinall. Josh Rock die gaat de strijd aan met Stephen Bunting. En dan hebben we ook nog een Nederlands onderrondje. Maaike van Gerwen die neemt het op tegen Dirk van Duivenbode. En als laatste gaat Johnny Clayton zijn pijlen richten op Gary Anderson. Niet letterlijk natuurlijk, als het goed is mikt hij gewoon op het bord. De tweede ronde die wordt gespeeld volgens het best of 21 systeem. Wat betekent dat een speler 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Ja, de wedstrijden die zijn te zien op Viaplay. Dat dus vanavond vanaf 8:00 tijdens het zomer-WK van het darts. Zo dadelijk, meer sport voor je. En de ANP Headlines, zij komen er ook aan. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Jam Free Radio. Het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je ook de bijzonderheden die er zijn op de weg. Dinsdag, normaal een drukke ochtendspits. Maar ja, het is vakantietijd. Dus als het goed is, hebben we geen ochtendspits. Maar er kan altijd iets gebeuren. Als dat zo is, dan hoor je dat zo dadelijk.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen medicatie online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit.
2: Grand Prix Radio.
4: Tour update. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, die Paret Pantre is. De 16e etappe is vandaag een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Thonon-les-Bains. De start is om 1 uur 's middags. De finish is rond 17:15.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Nout van Sommeren.
7: Met zo dadelijk onder andere de reactie van Messi op de verloren WK.

Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van een nieuwe dag, waarin Lionel Messi ontwaakt met nog steeds waarschijnlijk een kater van het mislopen van die WK-finale. Hij heeft inmiddels op social media gereageerd op die verloren finale tegen Spanje. Hij sprak van een immense pijn na het mislopen van de wereldtitel. En ondanks zijn eigen teleurstelling toont hij zich sportief door Spanje te feliciteren met het behalen van het kampioenschap. Ja, voor Argentinië was het een hard gelag nadat het in de verlenging met 1-0 onderuit ging en zo de titel niet wist te prolongeren in de Verenigde Staten. Het zal nog wel eventjes pijn doen bij Messi en zijn kornuiten van Argentinië. Maar het is wat het is. Zo dadelijk meer over de nieuwe podcast F1 aan tafel. Een fragmentje ervan en ik ga je vertellen welke gave prijs je ermee kan winnen. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: voor het begin van deze dinsdag. En dat wil zeggen dat hij voor je klaarstaat. Een kakelverse F1 aan tafel, die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Ja, een aangename verrassing voor Max Verstappen. Isaac Hadjar laat zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden. En wat ging er mis met George Russell? Daar spraken de mannen natuurlijk over. Daarmee wordt gedoeld op het uitvallen van Russell naar die tik van Hamilton. Tom van Peperstraat die vroeg aan Frans Verschuur wat hij daarvan vond.
1: Hey, Frans, wat dacht jij?
2: Ja, ik dacht, dit is een raceongeluk. Maar ja, er waren een paar mensen die er anders over dachten.
1: Ja, want ik was eigenlijk wel verbaasd over die straf die Hamilton kreeg.
2: Ik was er zeer verbaasd over. Ja. En ik heb daarna de beelden nog een keer gekeken. Ik weet hoe het daar kan zijn. Ja, je moet niet overal slakken, zout enzovoort doen.
1: Ja. En dat Russell zelf eigenlijk ook toegaf dat het een race-incident was. Hè? Dat is er ook eigenlijk helemaal niks voor hem.
3: Nou, hij wist natuurlijk dat hij niet op de goede lijn zat. Hamilton was hem al voorbij. Hij probeerde dat weer goed te maken. En eigenlijk waarom de wedstrijdleiding wel gestraft heeft, is dat Hamilton moet corrigeren. Er zit dus een stuurbeweging naar links in. En die zien alleen maar die stuurbeweging en denken, ja, daardoor raakt hij hem en daardoor is hij verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En ja, ik denk ook dat Russell wat dat betreft intelligent genoeg is. Die denkt, nou, ik moet niet binnen het kleine clubje mensen die mij misschien nog soms af en toe wel heel af en toe aardig vinden soms. Waar Lewis Hamilton toe behoort. Ja. Moet ik daar niet Lewis Hamilton nu gaan afhakken? Wat een pannenkoek is dat? Want dat was niet de juiste tekst geweest. Hij zal er misschien anders over gevoeld hebben, maar hij heeft dit wel met de mantel der liefde verbaal bedekt. Zo, dat is een mooie volzin.
4: Ja, mooie volzin. En bovendien, de wedstrijdleiding heeft wel degelijk rekening gehouden met het feit dat aan het begin van de race was. Normaal gesproken krijg je 10 seconden straf daarvoor.
3: Kijk.
4: En nu was het maar 5. Dus hebben we wel rekening gehouden met, maar je kunt niet ontkennen, doordat hij die auto een beetje kwijtraakte, moest corrigeren dat hij hem eraf tikte.
0: Dat was dus, dat is te horen moet ik zeggen, in de nieuwe editie van de F1 aan tafel. De award-winning podcast deze week met onze eigen Olaf Mol, Rob van Zomeren en de meest uitgesproken teambaas van Nederland, ofwel Frans Verschuur. En de podcast die gepresenteerd wordt door Twan van Peperstraten. Wil je meer horen? De gehele podcast, hij is te vinden op onze website. Natuurlijk in onze app, ook in je eigen favoriete podcast-app, daar staat hij zeker in. En via kijk.nl kan je hem bekijken als videocast. De F1 aan tafel, de podcast van Grand Prix Radio, jouw sportraad.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde, heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Radio aan het begin van deze dinsdag. Vandaag de 16e etappe in de Tour de France. Op het programma staat een individuele tijdrit. Die is ruim 26 kilometer lang en die gaat langs de oevers van het meer van Genève. Prachtig gebied daar. Ja, en het parcours is grotendeels vlak met een paar kleine klimmetjes onderweg die het ritme kunnen breken. De eerste renner die begint vanmiddag om 1 uur aan de rit en de verwachte aankomst van de laatste deelnemer is rond de klok van 5:30. Straks weer een tour-update voor je, zodat je helemaal op de hoogte bent. Want we gaan alweer de laatste week in. Komende zondag is de finale op de Champs-Élysées. Zo snel kan het allemaal gaan. Nou goed, deze week houden je er natuurlijk uitgebreid van op de hoogte hier op jouw sportradio. Zo dadelijk de ANP Headlines en hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven. Ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
10: Goedemorgen, het is de start van dinsdag de 21ste. En ook deze dag trappen we af met heel veel...

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Het is 21 juli en die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Ideaal wandelweer, want de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. Duizenden lopers doen daar weer aan mee. En die zullen blij zijn met dit weerbericht, verwacht ik zo. Vanwege de zomervakantie is er nauwelijks sprake van een ochtend- of avondspits. Maar ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer veroorzaken wel vertragingen. Hoe dat er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen, dat hoor je straks in een nieuwe editie van de Verkeersinformatie. En heel veel sport voor je onderweg. Zo dadelijk wat voetbal voor je. En we blikken toch nog even terug op het Formule 1 weekend in België. Er is nog wat over te melden. Dat hoor je zo op jouw sportraad.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze dinsdag. Ja, bij het voetbal weet NEC welke tegenstander het treft in de derde voorronde van de Champions League. De Nijmegenaren zijn bij de loting van gisteren gekoppeld aan het Griekse Olympiakos. De coach van de Grieken, José Luis Mendilibar, die benadrukte direct dat zijn ploeg NEC niet zal onderschatten. Hij wees erop dat de club uit Nijmegen vorig seizoen in de competitie boven Ajax eindigde. Ja, voor NEC wordt het de eerste Europese.

de snelheid had om als tweede te eindigen in de Grand Prix van België. De Brit finishte afgelopen zondag als zevende op Spa-Francorchamps. Maar moest de race starten met een gridstraf van 10 plaatsen. Ja, voor ons stellen was het team positief verrast door de snelheid van de wagen. Zonder de straf die Norris kreeg voor het wisselen van de batterij, had er volgens de teambaas dus een podiumplaats ingezeten. Ja, als mijn vader geen piemeltje had, dan was het mijn moeder geweest. Ja, als, dan. Maar goed, ze zijn in ieder geval wel blij. Daar komt het waarschijnlijk op neer. Dat de snelheid wel in de auto zat. Want ja, Norris, het gaat ook niet echt lekker met hem dit seizoen. En ja, hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot toch wel, Oscar Piastri. Ja, Lando Norris, de wereldkampioen Formule 1. Ik denk zelf niet dat hij die titel weet vast te houden dit seizoen. Kimi Antonelli die gaat wel erg lekker, hè? Dus ja, ik vind hem toch wel een serieuze titelkandidaat. Ja, makkelijk gezegd als je voorloopt. Maar goed, ze hebben ook een hele goede auto daar bij Mercedes. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie. Hij praat je zo dadelijk bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio in het begin van dinsdag de 21ste. Ja, in de Tour de France hebben de nachtelijke dopingcontroles bij Tadej Pogacar en de inmiddels uitgevallen Jonas Vingegaard voor ophef gezorgd. Een Franse rechter die blijkt afgelopen weekend toestemming te hebben gegeven voor die tests die om 2 en om 5 uur plaatsvonden in de nacht. Ja, volgens de Franse wet kan een dergelijke maatregel alleen worden goedgekeurd bij ernstige en consistente vermoedens. Ploegleider Mark Rey van Visma Leasebike die heeft aangegeven meer informatie te willen over de reden voor de ongebruikelijke tijdstippen. En daar sprak hij ook over bij de NOS. Mark Rey.
1: Het is goed dat het natuurlijk gebeurt hè, voor de sport. Het moment alleen is minder ideaal. Dat het gebeurt is denk ik ook voor de integriteit van de sport goed. Maar aan de andere kant is het ook weer minder voor de integriteit van de sport. Want ja, je krijgt gewoon een situatie waarin ja, een soort competitievervalsing hebt. En een soort van willekeur wanneer er 's nachts renners uit hun bed worden gehaald. Het is Jonas die werd om 2 uur uit zijn bed gehaald. Pogacar was om 5 uur. Ja, en de rest lieten ze slapen. Daar willen we wel even meer informatie over hebben om te zien waarom dat op dat tijdstip gebeurd is.
0: Al dus ploegleider van Visma Leasebike Mark Reef over ja, de nachtelijke dopingcontroles. Het blijkt dus te zijn dat die rechter dus ja, toestemming daarvoor gegeven hebben omdat er ernstige en consistente vermoedens waren. Ja, zou dat zijn omdat ze heel lekker gaan in de Tour? Veel winnen en vooraan staan? Ja, nou goed, ik ben benieuwd. Ik vraag me ook af wanneer de uitslag van die dopingcontroles bekend zijn. Dan horen we er waarschijnlijk meer over. En we houden het natuurlijk sowieso nauwlettend in de gaten, want wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Ideaal wandelweer voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die vanochtend te vroeg van start gegaan is. Zo dadelijk de ANP headlines, ook de situatie op de weg. En we hebben ook een tour-update voor je, want vandaag een nieuwe etappe in Frankrijk.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
13: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
16: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online.
22: Grand Prix Radio.
24: Tour update. Tadej Pogacar draagt vandaag geel en Mats Pedersen draagt groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Pentre. De 16e etappe is vandaag een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren.
0: Een genetische test voor vrouwen in het tennis. Daarover zo meer.

Dag, dat wil trouwens zeggen dat er een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je klaarstaat. Ja, daarin wordt natuurlijk uitgebreid de race van afgelopen zondag onder de loep genomen. De grote prijs van België. Door niemand minder dan ons eigen. Ja, daarin wordt natuurlijk uitgebreid de race van afgelopen.

0: test ondergaan om te bewijzen dat zij vrouw zijn. De Women's Tennis Association, de WTA, heeft deze nieuwe regel ingevoerd. En als gevolg van deze maatregel is het voor transgender vrouwen niet langer mogelijk om deel te nemen aan toernooien op de WTA-tour. De beslissing van de Tennisbond heeft geleid tot wel veel discussie binnen en buiten de sportwereld over inclusiviteit en eerlijke competitie in de vrouwensport. En ik verwacht dat het laatste woord daar nog niet over gesproken is. Over gesproken woord gesproken. Ronald van der Geer, hij zit voor je klaar op de sportredactie. En je hoort hem zo in Sport in het Kort, hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.
1: I love you.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste test indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Op deze dinsdagochtend, het is 21 juli... en vandaag komen de renners weer in actie na de tweede rustdag. Ik heb het over de Tour de France. De 16e etappe staat vandaag op het programma. En dat is een individuele tijdrit van 26,1 kilometer... langs de oevers van het meer van Genève. Prachtig gebied daar. Het parcours is grotendeels vlak, met een paar kleine klimmetjes onderweg die het ritme kunnen breken. De eerste renner die begint vandaag om 1 uur aan de rit, en de verwachte aankomst van de laatste deelnemer is rond de klok van 5:30. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Zo dadelijk, de ANP Headlines, hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. En nog veel meer sport onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een tiende graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Daar zijn er zelfs twee rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Van Albert Heijn.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrije dag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Ja?
19: Echt serieus?
18: Hey, weer de winnaar.
17: bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa.
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Grand Prix Radio.
23: Noud van Sommeren.
24: Goedemorgen, het is de start van dinsdag 21 juli. Zo dadelijk ga ik het met je hebben over sport. Vanzelfsprekend op jouw sportradio. Onder andere wielrennen. En ik heb ook meer over darts.

jouw sportradio aan het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Ja, mooi weer voor de wandelaars die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Die is vanochtend vroeg van start gegaan. 4 dagen lang onmenselijke afstanden afleggen in mijn ogen. Maar respect voor de mensen die meedoen en hem ook uitlopen. Ja, vanwege de zomervakantie is er vrijwel geen ochtend- of avondspits vandaag. Ja, werkzaamheden, grenscontroles en recreatieverkeer veroorzaken wel vertraging. Mochten er bijzonderheden zijn, dan hoor je dat straks hier op jouw sportradio. Op de dag dat oud-voetballer en trainer Co Adriaanse 79 is geworden. Hij is dus jarig op 21 juli. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk meer over voetbal. Ik heb ook nog tennis en darts voor je. Dit is

Sportradio Grand Prix Radio. En het begin van een nieuwe dag. Het is de start van dinsdag de 21ste. Vandaag een nieuwe etappe in de Tour. Remco Evenepoel die blijft realistisch over zijn kansen. Ondanks zijn positie als voornaamste uitdager van gele truidrager Tadej Pogacar. Tijdens de persconferentie gisteren op de rustdag gaf de Belg aan dat hij zich niet richt op de Sloveen. Evenepoel stelt dat Pogacar ver buiten zijn bereik is en dat hij zich vooral focust op de renners onder hem in het klassement. Hij benadrukte dat zijn voornaamste doel is om zijn huidige positie te verdedigen in de laatste week van de Tour. We houden je ervan op de hoogte, straks ook weer een Tour update. Verder nog voetbal, toch wel opvallend nieuws. Want trainer Mark van Bommel is een belangrijke kandidaat om de nieuwe bondscoach van België te worden. Bronnen bevestigen dat de 49-jarige Nederlander in beeld is om de leiding over de Rode Duivels op zich te nemen. Ja, van Bommel heeft wel ervaring als clubtrainer bij onder andere PSV, Wolfsburg en Royal Antwerp. Waarmee hij in 2023 zowel de landstitel als de beker wist te winnen. De Belgische Voetbalbond is op zoek naar een nieuwe coach voor de volgende kwalificatiecyclus. En Mark van Bommel, ja, die hebben ze dus op de korrel schijnbaar. Nou, dat is iets dat we even nauwlettend in de gaten gaan houden voor je. Zo dadelijk meer sport. Ronald van der Geer die praat je bij in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furoren bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers? Ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Cillessen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportie van je dinsdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, vanavond gaat in de Winter Gardens in Blackpool de World Matchplay verder. Ook wel het zomer-WK genoemd van het darts. Met de eerste vier partijen uit de tweede ronde. De 16 overgebleven strijden tot en met komende zondag om de titel. De sessie gaat om 8:00 van start. En de volgende partijen die staan in deze sessie op het programma. Luke Littler die neemt het op tegen Nathan Aspinall. Josh Rock die gaat de strijd aan met Stephen Bunting. En dan hebben we ook nog een Nederlands onderrondje. Maaike van Gerwen die neemt het op tegen Dirk van Duivenbode. En als laatste gaat Johnny Clayton zijn pijlen richten op Gary Anderson. Niet letterlijk natuurlijk, als het goed is mikt hij gewoon op het bord. De tweede ronde die wordt gespeeld volgens het Best of 21 systeem. Wat betekent dat een speler 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Ja, de wedstrijden die zijn te zien op Viaplay. Dat dus vanavond vanaf 8:00 tijdens het zomer-WK van het darts. Zo dadelijk, meer sport voor je. De AP Headlines, zij komen er ook aan. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio, het begin van deze dinsdag. Die begint droog met in het westen veel bewolking, terwijl in het noordoosten de zon zich vaker laat zien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft droog, het wordt 18 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuidoosten. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je ook de bijzonderheden die er zijn op de weg. Dinsdag, normaal een drukke ochtendspits. Maar ja, het is vakantietijd. Dus als het goed is, hebben we geen ochtendspits. Maar er kan altijd iets gebeuren. Als dat zo is, dan hoor je dat zo dadelijk.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak rond hun onveilige fietsen als het bedrijf wordt overgenomen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor schadevergoeding mislopen, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk, schrijft het AD. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. En het is raar maar waar, in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal een grondtemperatuur van een 10e graad onder nul. Heel zeldzaam, want we zitten nu in de warmste periode van het jaar, zeggen de experts.
10: Grand Prix Radio.
12: Tour update. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valparaiso-Pentre. Vandaag staat de 16e etappe op het programma. Een individuele tijdrit van 26 kilometer. De start is om 1 uur. De finish is in Tonon-les-Bains, rond 17:45.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die zorgt veel vertraging tussen Maarn en Houten-Oost. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Noud van Sommeren.

Sport Radio Grand Prix Radio. Aan het begin van een nieuwe dag. Waarin Lionel Messi ontwaakt met nog steeds waarschijnlijk een kater van het mislopen van die WK-finale. Hij heeft inmiddels op social media gereageerd op die verloren finale tegen Spanje. Hij sprak van een immense pijn na het mislopen van de wereldtitel. En ondanks zijn eigen teleurstelling toont hij zich sportief door Spanje te feliciteren met het behalen van het kampioenschap. Ja, voor Argentinië was het een hard gelag nadat het in de verlenging met 1-0 onderuit ging en zo de titel niet wist te prolongeren in de Verenigde Staten. Het zal nog wel eventjes pijn doen bij Messi en zijn kornuiten van Argentinië. Maar het is wat het is. Zo dadelijk meer over de nieuwe podcast F1 aan tafel. Een fragmentje ervan en ik ga je vertellen welke gave prijs je ermee kan winnen. Goedemorgen, dit is Grom.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. En dat wil zeggen dat hij voor je klaarstaat. Een kakelverse F1 aan tafel, die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Ja, een aangename verrassing voor Max Verstappen. Isaac Hadjar laat zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden. En wat ging er mis met George Russell? Daar spraken de mannen natuurlijk over. Daarmee wordt gedoeld op het uitvallen van Russell naar die tik van Hamilton. Tom van Peperstraat die vroeg aan Frans Verschuur wat hij daarvan vond.
1: Hey, Frans, wat dacht jij?
2: Ja, ik dacht, dit is een raceongeluk. Maar ja, er waren een paar mensen die er anders over dachten.
1: Ja, want ik was eigenlijk wel verbaasd over die straf die Hamilton kreeg.
2: Ik was er zeer verbaasd over. Ja. En ik heb daarna de beelden nog een keer gekeken. Ik weet hoe het daar kan zijn. Ja, je moet niet overal slakken, zout enzovoort doen.
1: Ja. En dat Russell zelf eigenlijk ook toegaf dat het een race-incident was. Hè? Dat is er ook eigenlijk helemaal niks voor hem.
3: Nou, hij wist natuurlijk dat hij niet op de goede lijn zat. Hamilton was hem al voorbij. Hij probeerde dat weer goed te maken. En eigenlijk waarom de wedstrijdleiding wel gestraft heeft, is dat Hamilton moet corrigeren. Er zit dus een stuurbeweging naar links in. En die zien alleen maar die stuurbeweging en denken, ja, daardoor raakt hij hem en daardoor is hij verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En ja, ik denk ook dat Russell wat dat betreft intelligent genoeg is. Die denkt, nou, ik moet niet binnen het kleine clubje mensen die mij misschien nog soms af en toe wel heel af en toe aardig vinden soms. Waar Lewis Hamilton toe behoort. Ja. Moet ik daar niet Lewis Hamilton nu gaan afhakken? Wat een pannenkoek is dat? Want dat was niet de juiste tekst geweest. Hij zal er misschien anders over gevoeld hebben, maar hij heeft dit wel met de mantel der liefde verbaal bedekt. Zo, dat is een mooie volzin.
4: Ja, mooie volzin. En bovendien, de wedstrijdleiding heeft wel degelijk rekening gehouden met het feit dat aan het begin van de race was. Normaal gesproken krijg je 10 seconden straf daarvoor.
3: Kijk.
4: En nu was het maar 5. Dus hebben we wel rekening gehouden met, maar je kunt niet ontkennen, doordat hij die auto een beetje kwijtraakte en moest corrigeren, dat hij hem eraf tikte.
0: Dat was dus, dat is te horen moet ik zeggen, in de nieuwe editie van de F1 aan tafel. De award-winning podcast deze week met onze eigen Olaf Mol, Rob van Zomeren en de meest uitgesproken teambaas van Nederland, ofwel Frans Verschuur. En de podcast die gepresenteerd wordt door Twan van Peperstraten. Wil je meer horen? De gehele podcast, hij is te vinden op onze website. Natuurlijk in onze app, ook in je eigen favoriete podcast-app, daar staat hij zeker in. En via kijk.nl kan je hem bekijken als videocast. De F1 aan tafel, de podcast van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract, maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Vandaag de 16e etappe in de Tour de France. Op het programma staat een individuele tijdrit. Die is ruim 26 kilometer lang en die gaat langs de oevers van het meer van Genève. Prachtig gebied daar. Ja, en het parcours is grotendeels vlak met een paar kleine klimmetjes onderweg die het ritme kunnen breken. De eerste renner die begint vanmiddag om 1 uur aan de rit en de verwachte aankomst van de laatste deelnemer is rond de klok van 5:30. Straks weer een tour-update voor je, zodat je helemaal op de hoogte bent. Want we gaan alweer de laatste week in. Komende zondag is de finale op de Champs-Élysées. Zo snel kan het allemaal gaan. Nou goed, deze week houden je er natuurlijk uitgebreid van op de hoogte hier op jouw sportradio. Zo dadelijk de ANP Headlines en hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen. Maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de Wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10 graden onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar twee rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
7: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellys voor het gebruik te bijsluiter.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Grand Prix Radio.
0: Danny Elbersen.
25: Goedemorgen, Koffie en Classics. Het is de dinsdageditie en we kijken natuurlijk naar de Tour de France. Want de rustdag zit erop. Wat komen de renners vandaag tegen? En verder gaan we het hebben over voetbal in België. Want er komt een nieuwe trainer daar.

Grand Prix Radio met Will Smith en The Man in Black. Goh, hoe oud is die film al, zeg? Tijd geleden dat ik hem gezien heb, maar was wel een leuke film. Misschien toch eens een keertje doen weer. Als ik een momentje heb dat ik denk van, nou, ik verveel me, dan zou ik dat kunnen doen. Of, andere goede tip, je zou natuurlijk ook de podcast Formule 1 aan tafel kunnen luisteren van Grand Prix Radio. Dat is misschien een veel beter idee, want staat een nieuwe aflevering voor je klaar, hè? Gisteren opgenomen met onze gasten natuurlijk. Olaf Mol, Rob van Zomeren, Frans Verschuur zitten erbij. En de presentatie van de podcast Formule 1 aan tafel is deze keer in handen van Twan van Peperstraten. Als je de podcast wil beluisteren, je vindt hem in de podcastkanalen. Je vindt hem uiteraard in onze eigen app. En hij staat natuurlijk ook gewoon op grandprixradio.nl. Zo, hè? Dat is er maar vast uit. Goedemorgen. Koffie en Classics met Danny tot 12 uur bij je. Met naast die lekkere muziek natuurlijk ook meer over voetbal. We gaan het hebben over de Rode Duivels. Oftewel de Belgische nationale ploeg. Gooi je straks meer over. En verder kijken we ook naar de Tour de France. Want er wordt weer gereden vandaag. Wat ze tegenkomen hoor je straks hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

goedemorgen. Ja, vandaag toch al een lekkere dag voor de boeg. Het wordt misschien niet al te warm. Hoewel 18 graden in het noorden van het land tot 25 graden in het zuidoosten. Wisselen zon en wolken elkaar vandaag af. Ik zeg prima. Gematigd zomerweer. Zo noemen ze dat dan zo mooi. Gematigd zomerweer, dat hebben ze in België ook. Maar in België hebben ze nog meer, want daar hebben ze een bondscoach die weggaat. Rudy Garcia is na het WK dus vertrokken. En nu heeft de Belgische Voetbalbond een zoektocht begonnen om een nieuwe bondscoach. En een belangrijke naam die op die lijst staat is Mark van Bommel. De Nederlandse trainer van 49 staat hoog op het lijstje. Of dat hij het gaat worden, dat moeten we nog even afwachten. Maar voor Mark van Bommel zou het een mooie uitdaging kunnen zijn, dacht ik zo. Richting 10:30, dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Grand Prix Radio.
11: Tour update. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Val Paret-Pentre. Vandaag staat de 16e etappe op het programma. Het is een individuele tijdrit van 26 kilometer. De start is om 1 uur. De rit eindigt in Thonon-les-Bains rond 17:15.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Maren en Houten 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 20 minuten oponthoud.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Danny Elbersen. Zo direct kijken we naar de etappe van vandaag in de Tour de France.

Sportradio, lekker de muziek tussen de sportupdates die we voor je hebben. En ja, natuurlijk, vandaag wordt er weer gereden in de Tour de France. Inmiddels de 16e etappe al. Ze hebben natuurlijk de rustdag erop zitten. En nu hebben ze een individuele tijdrit van 26,1 kilometer... langs de oevers van het meer van Genève. Prachtige omgeving. Peloton vertrekt vanuit Évian-le-Bains naar de finishplaats in Tonon-le-Bains. Het parcours is grotendeels vlak met een paar kleine klimmetjes die het ritme dan kunnen breken. Nou, de eerste renner die gaat straks om 1 uur van start. En de verwachte aankomst van de laatste wielrenner is rond de klok van 5:30. Dat in Frankrijk. Dan gaan we even naar het wereldwijde tennis. Want de professionele speelsters die tennis spelen moeten vanaf vandaag een eenmalige genetische test ondergaan om te bewijzen dat ze vrouw zijn. De Women's Tennis Association heeft de regel namelijk ingevoerd. En als gevolg daarvan is het voor transgender vrouwen niet mogelijk om deel te nemen aan de WTA-tour. De Mondiale Tennisbond kiest hiermee voor een toelatingsbeleid dat strikt gebaseerd is op het biologisch geslacht van de atletes die willen uitkomen op het hoogste vrouwelijke niveau qua tennis. Daar gaat ongetwijfeld over gesproken worden, dat weet ik zeker. Waar we ook over gaan spreken is sport zo direct, want sport in het kort komt eraan op Grand Prix Radio. Let me tell

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio richting 11 uur. Richting nog een vol uur met koffie en classics. Tenminste, als jij een bakkie inschenkt. Zorg ik voor de classics. Ga ik je ook bijpraten over sport. Want we gaan het onder andere nog hebben over FC Twente. En natuurlijk over de World Matchplay Darts.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Simpel klantenservice met Els.
9: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
8: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
9: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
10: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
11: Simpel.
12: Grand Prix Radio.
13: Danny Elbersen. Goedemorgen, 11 uur geweest. In dit uur onder andere Pink en Level 42 voor je onderweg. Maar we gaan het ook hebben over voetbal, met name over FC Twente. En over de Darts World Matchplay, want er wordt gespeeld in Blackpool.

is het 11 uur geweest en moet je dus nog even geduld hebben. Want vanavond om 8 uur gaat het weer verder in de Winter's Garden in Blackpool, de World Matchplay. En dan heb ik het over darts, ook wel het zomer-WK genoemd. De eerste 4 partijen uit de tweede ronde worden vanavond gespeeld, want de 16 overgebleven spelers strijden tot en met komende zondag om de titel. De volgende partijen vanavond, Luke Littler tegen Nathan Espinel, Josh Rockmoed tegen Stephen Bunting. Dan krijgen we een Nederlands onder onsje tussen Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode. En Johnny Clayton speelt tegen Gary Anderson. Vanavond dus de tweede ronde. Er wordt gespeeld volgens het best of 21 systeem. Dat betekent dat een speler dus 11 legs moet winnen om de volgende ronde te halen. Dus lange potjes hoor. En de wedstrijden zijn vanavond om 8 uur te zien op Viaplay.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Zuid-Koreaanse middenvelder In Beom-hwang verhuilt Feyenoord voor FC Porto. De speler tekent een contract tot medio 2029 bij de regerend Portugees kampioen met een optie voor nog een extra seizoen. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Feyenoord ontvangt 4,5 miljoen euro voor de overstap. Dit bedrag kan door bonussen oplopen tot 5 miljoen. De Rotterdamse club die wilde afscheid nemen van de spelmaker omdat de selectie momenteel over veel middenvelders beschikt. Hwang stond zelf open voor een overgang. Na intensieve onderhandelingen kwam de deal daardoor succesvol van de grond. Bij Porto krijgt de rechtspoot te maken met trainer Francesco Farioli. De voormalig coach van Ajax maakte zich bij de directie sterk voor de komst van de international. Feyenoord betaalde in 2024 nog 7 miljoen euro aan de Rode Ster Belgrado om Hwang over te nemen. De speler groeide uit tot een gewaardeerde kracht, maar miste ook veel wedstrijden door aanhoudend blessureleed. Hij kwam uiteindelijk tot 54 officiële duels voor Feyenoord. Hwang die kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode in Rotterdam. Hij vond spelen in het shirt van Feyenoord een enorm voorrecht. De middenvelder geeft aan dat hij zich direct in de armen gesloten voelde door de aanhang. Hoewel hij op veel plekken heeft gevoetbald, noemt hij Rotterdam en Stadion de Kuip heel speciaal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ben je fan van podcasts? Dan heb ik goed nieuws voor je, want we hebben er 3 per week. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt zo. Gisteren namelijk de nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online gekomen met leuke gasten. Want Rob van Zomeren, Olaf Mol en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, gingen napraten over de grote prijs van Spa-Francorchamps. Twan van Peperstraat die doet de presentatie. Het leuke is, als je luistert naar die podcast en je doet mee met het spel Raad het Autogeluid, maak je kans op een volle tank brandstof voor je auto. En dat is nog steeds heel veel geld waard, kan ik je vertellen. Toen ik hem gisteren volgooide, dacht ik, oh ja, misschien moet ik ook meedoen. Verder hebben we dan woensdag natuurlijk de podcast Autosport aan tafel. Dan uiteraard met Rick Winkelman. En aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Dus lekker hoor. 3 podcasts per week. Je hoeft je echt niet te vervelen met Grand Prix Radio. It's

0: way.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ah, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update.
23: Tadej Pogačar draagt vandaag geel en Mats Pedersen draagt groen. Omdat Pogačar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Peintre. De 16e etappe is een individuele tijdrit naar Thonon-les-Bains. De start is om 1 uur. De rit is 26 kilometer lang. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files. Er is vooral veel vertraging in de grensstreek. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens 10 minuten extra reistijd bij de Duitse grens.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Danny Elbersen.
24: Ja, zo direct duiken we in het voetbal. Gaan we het hebben over FC Twente.

waren dat in Koffie en Classics op deze dinsdag. En ja, gisteren is bekend geworden dat Ramiz Zerouki Feyenoord gaat verlaten en definitief terugkeert bij FC Twente. De middenvelder, inmiddels 28 jaar oud, heeft een langdurig contract getekend in Enschede dat hem verbindt tot aan de zomer van 2030 aan FC Twente. En door de transfer die beide clubs nu dus officieel bevestigd hebben, kan Zerouki dus aangeven dat zijn periode in Rotterdam niet heeft uitgepakt zoals hij had gehoopt. En daarmee heeft gekozen voor een rentree bij de club waar hij dus eerder wel succesvol was, FC Twente. En Twente heeft inmiddels ook al geloot, net als Ajax, voor de Conference League. Want ook daar gaan we natuurlijk weer de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio met Bananarama, I Heard a Rumor. Nou, bij ons hoor je meer dan alleen geruchten, want je hoort zo direct namelijk Alexander Stevens. De muzikale lunch vanaf 12 uur, natuurlijk met sportnieuws en heel veel lekkere muziek. Dus fijne dinsdag nog. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.

0: Lekker toch?
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Grand Prix Radio.
18: Alexander Stevens. 12:06. Het is je dinsdagmiddag lunch. En in de Tour de France is gisteravond, terwijl hij lag te slapen, aangeklopt bij Remco Evenepoel voor een dopingcontrole. Zo meer.

Grand Prix Radio met Max en Andy Grammer. Nieuwe plaat en die heet The Thing I Love. Het is 10:50. Smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan eens even gelijk naar de Tour. Ik had het er net al over dat Remco Evenepoel gisteravond laat... ja, op zijn deur werd geklopt van zijn hotelkamer. En daar stonden de controleurs op de stoep. Het ging om een dopingtest. En ja, veel renners sliepen al. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, hè, die testen. Eerder dit weekend werden al Vinnegaard, maar ook Pogacar... midden in de nacht gecontroleerd op doping. Behoorlijk wat kritiek vanuit de rennersvakbond logischerwijs... richting de organisatie van de Tour. Met de vraag of dit niet op wat schappelijkere tijden kan. Maar, zeggen ze bij de Tour, ja, nee, dit moeten we zo doen. Want het moet onverwacht zijn. En het liefst nachts, ja. Nou ja, goed, daar heb je dan mee te handelen. Vandaag, ja, ze komen weer in actie natuurlijk, de rijders. De renners, moet ik eigenlijk zeggen. Tweede rustdag gisteren geweest, vandaag de 16e etappe. Het is vandaag een individuele tijdrit van 26,1 kilometer. Dus op zich is dat best wel een stukje. Wacht even hoor, doen we deze. En dat stukje van 26,1 kilometer is langs de oevers van het meer van Genève. Het peloton vertrekt vanuit... nou, het is niet het peloton, want het is een individuele tijdrit. Dus men vertrekt los vanuit Evian-les-Bains. Bekend van het water, hè, Evian. En ze rijden naar de finish in Tonon-les-Bains. Dat is aan de andere kant van het meer. Het parcours is grotendeels vlak met een paar kleine klimmetjes onderweg... die het ritme kunnen onderbreken. En de eerste renner gaat zo meteen om 1 uur van start. De aankomst van de laatste deelnemer vandaag in de tijdrit... zal zijn rond 5:30. Dat voor wat betreft de Tour. Maar er is natuurlijk nog veel meer te melden vandaag. Want los even van de dopingcontrole en het parcours van vandaag in de Tour... is er ook nieuws vanuit het Formule 1-kamp. Want Mercedes is namelijk nog steeds bezig met het achterhalen van het probleem... wat zich voordeed afgelopen weekend in België. Gaan we het zo meteen even over hebben. In de tussentijd ook nog, ja, sport in het kort. Tjoe, jongen, wat een drukke lunch hebben we vandaag op dinsdag. Ja, zometeen hier Noud van Sommeren op de sportredactie... gaat het hebben over de KNVB. Maar eerst de Eurythmics bij Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Swims op je dinsdagmiddag en Bad Dreams. Ja, en we gaan even naar het voetbal, het WK nog even. In het voetbal is namelijk de Argentijnse selectie afgelopen nacht onthaald in Buenos Aires. En ondanks de nederlaag natuurlijk in de WK-finale tegen Spanje waren er duizenden fans op de been om de spelers op te wachten. En het regende ook nog eens, dus iedereen werd ook nog eens zeiknat. Maar er was veel drukte. Opmerkelijk, Lionel Messi, de sterspeler van Argentinië, was er niet bij. Hij vloog namelijk na de finale niet terug naar Buenos Aires, maar vloog gewoon elders. Waarheen is onduidelijk. Logischerwijs was de opkomst in Buenos Aires minder massaal dan 4 jaar geleden. Toen het land de wereldtitel wel veroverde. Toen gingen er echt miljoenen mensen de straat op. Dat was gisteren niet het geval. Even naar de MotoGP. Daar heeft namelijk Honda de komst van Fabio Quartararo officieel bevestigd. De Franse coureur tekent namelijk een 2-jaar contract. En dat doet hij dus bij Honda, de Japanse fabrikant. De deal werd naar verluidt al eind januari afgerond. Maar de aankondiging heeft wat op zich laten wachten tot de zomerstop. Fabio Quartararo wordt gezien als de hoeksteen van het nieuwe project van Honda. Zometeen natuurlijk nog veel meer nieuws over voetbal. Want ook NEC in Nijmegen bereidt zich ergens op voor. Dat heb je gisteren gehoord, zo de details. Hier bij Grand Prix Radio.

0: in my face.
1: OMC Grand Prix Radio, how bizarre. Het is jouw sportradio, bijna 5:30. Het is je dinsdagmiddag lunch, smakelijk eten. Het is vandaag een dag waarin zon en de wolken elkaar een beetje afwisselen. Het is bewolkt sowieso in het Waddengebied. Maar het goede nieuws, vrijwel overal droog. En temperaturen tussen de 19 en 24 graden. Morgen kans op lichte regenbuien, dat wel. Zonnetje morgen er ook bij. Maar het is morgen wel koel, want de temperaturen komen morgen niet boven de 21 graden uit. Het is een beetje afkicken dus. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: beautydiscounter.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
8: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. De 16e etappe is vandaag een individuele tijdrit over 26 kilometer. De finish is in Thonon-les-Bains.
8: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek, op de A2 van Hengelo naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens, voor de grens 10 minuten extra reistijd.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Alexander Stevens.
12: Goedemiddag, 3 over half 1. Zometeen voetbal voor.

Grand Prix Radio met Nickelback en When We Stand Together. In het voetbal heeft Telstar zich versterkt met Emiran Demirkan. De club uit Velsen Zuid huurt namelijk de vleugelspits voor één seizoen van Utrecht. Demirkan is 21 jaar. In het verleden heeft hij in de jeugdopleiding gezeten van Bayern München. En inmiddels is hij dus de vijfde nieuweling voor Telstar. De club is namelijk bezig een selectie samen te stellen die zich kan meten op het hoogste niveau voor het aankomende seizoen. En voor hem biedt het natuurlijk de overstap deze een kans om de nodige speelminuten te maken. NEC Nijmegen, gisteren is bekend geworden dat zij in de Champions League het moeten gaan opnemen tegen Olympiakos. En dat wordt een hele zware. Daarnaast is bekend geworden inmiddels dat ze dat dus moeten gaan doen over 2 weken. Ja, dan moeten ze al richting Griekenland. Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC Nijmegen noemt de zware underdog zichzelf in een tweeluik tegen Olympiakos. De Griekse topclub is absoluut de favoriet in de derde voorronde. En desondanks zijn ze in Nijmegen niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. En gaat NEC vol voor een stunt in de hoop natuurlijk de volgende ronde van de Champions League te gaan halen. We gaan het volgen voor je, dat in ieder geval. En in het voetbal heeft trouwens ook de FIFA, nu we het toch hebben over voetbal, een onderzoek ingesteld naar die Argentijnse spelers. Die Argentijnse spelers in de verloren WK-wedstrijd. Er zou een onderzoek komen, had alles te maken met een spandoek, en nu komt er dus dat onderzoek. Binnenkort hoor je er meer over. Het is je dinsdagmiddaglunch bij Grand Prix Radio. Wij zijn

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Together Now. Het is 10 minuten voor 1. Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddag lunch. En de transfer van Armando Obispo van PSV naar RC Lens. De Franse club is geklapt. Die gaat niet door. De verdediger, de 27-jarige verdediger van PSV, leek op weg naar de Franse club. Maar de deal is dus onverwacht niet doorgegaan, is bekend geworden. Hierdoor blijft hij voorlopig speler van de club uit Eindhoven. De reden voor het afketsen van deze transfer is niet bekendgemaakt. Voor PSV betekent het natuurlijk wel dat de verdediger alsnog deel blijft uitmaken van de selectie voor het nieuwe seizoen. Maar of hij ook in actie gaat komen is natuurlijk nog niet duidelijk. We hadden het net al even over de MotoGP. Vanmorgen is bekend geworden dat Honda de komst van Alonso heeft bevestigd. En dan hebben we het niet over Fernando Alonso, de Formule 1-rijder, maar over David Alonso. Het jonge talent is vastgelegd met een contract dat ingaat in 2027. En met deze zet verzekert zich Honda van de diensten van misschien wel een van de grootste talenten in de MotoGP. Het is nog niet bekendgemaakt of Alonso voor het fabrieksteam zal uitkomen naast de eerder aangekondigde Fabio Quartararo. Of dat hij een plek krijgt bij het satellietteam zou ook nog kunnen. Maar daar hebben ze nog geen uitspraak over gedaan. Dus dat is nog even afwachten. Maar dat nieuws komt vast en zeker spoedig naar buiten. Je dinsdagmiddaglunch bij Grand Prix Radio. Smakelijk eten, wij zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio met de Bauza uit Scandinavië. Grote hit op het ogenblik, die heet Magnetic. Nederland is volgend jaar gastland van het EK Padel. En de speelsteden waar dit gehouden wordt, worden verspreid over het hele land. Het wordt een soort finale week en het wordt in de zomer gedaan. En de organisatoren hebben aangegeven dat het een groot sportevenement wordt. En volgens hen een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van padel in Nederland. We duiken er straks nog even wat verder in. Hoe dat precies in zijn werk gaat, waar, hoe en wat. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. I'm

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. Een Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en Knoopert Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Radio. Alexander Stevens.
8: 6-1. Volendam heeft een recordtransfer gerealiseerd met Kane van Oevelen. Die gaat naar Ipswich Town. Daar zou 4 miljoen euro mee gemoeid zijn. Zometeen hoor je hier de details.

Radio met George Michael en Outside. Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is precies 10 over 1. En ik zei het net al, in het voetbal heeft Volendam een recordtransfer gerealiseerd. Want King van Oevelen maakte overstap naar Ipswich Town. Dat trouwens recent promoveerde naar de Premier League in Engeland. Hoewel de beide clubs geen officieel bedrag communiceren, zou het volgens bronnen gaan om een bedrag van circa 4 miljoen euro. En dat is een record. Dat is het hoogste bedrag dat een eredivisie-degradant ooit voor een speler heeft ontvangen. Van Oevelen heeft zijn transfer naar de Engelse club inmiddels volledig afgerond, zo wordt gezegd, en zal daar zijn carrière voortzetten. Ook in het voetbal, even naar het zuiden, naar Eindhoven. Peter Bos van PSV, de trainer, heeft diverse jeugdspelers meegenomen op trainingskamp. En dat kamp is in Duitsland. PSV bereidt zich daarvoor op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. En van de meegereisde talenten, jeugdspelers, lijkt alleen Fernandes al verzekerd te zijn van een vaste plek in de wedstrijdselectie. Voor de overige jonge spelers wordt het een belangrijke periode om zich juist te bewijzen nu op dat trainingskamp. En een kans af te dwingen bij in dit geval Peter Bos en dus in het eerste van PSV. De voorbereiding is voor de jongens een cruciaal moment om aan te haken bij het eerste elftal. En of dat gaat lukken, dat horen we binnenkort. Je dinsdagmiddag met zometeen, ik had het al eerder erover, padel, ja, het EK komt naar Nederland. Daar hoor je zometeen meer over. Je dinsdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, 2:10 op je dinsdagmiddag. En ik zei het al eerder, padel komt naar Nederland. Het EK-padel, volgend jaar, toegewezen aan Nederland. De Internationale Padel Federatie koos het voorstel van Nederland boven dat van Spanje, Portugal of Duitsland. En Jacco Elting, directeur sport bij de Nederlandse Tennisbond, zegt dat dit echt een beloning is voor de bijzondere groei van padel in Nederland. De Nederlandse mannen, padelmannen, zijn door hun vierde plek op het vorige EK automatisch al geplaatst voor de finale week. En de speelsteden waar het EK-padel volgend jaar wordt gehouden, dat wordt nog bekendgemaakt. In het Europese voetbal, daar gaan we even naartoe. Daar is Ajax zich aan het voorbereiden op de confrontatie met Vojvodina. De club uit Novi Sad. Ja, was ooit een van de grootste talentenfabrieken als het gaat over voetballers in de Balkan. Tadic bijvoorbeeld werd daar opgeleid. Volgens oudspelers van Vojvodina is er echter geen sprake meer van zo'n unieke status. Daar is niet heel veel meer van over. Desondanks begon deze ploeg uit Servië het nationale seizoen met een overtuigende overwinning, nadat het vorige week trouwens met een kater uit de Europa League werd geschakeld. Uit werd gezet. En Ajax is dus in theorie gewaarschuwd voor een tegenstander die misschien dan de underdog is, maar toch wel een historie heeft om zich terug te vechten. Zometeen gaan we even kijken naar de Tour van vandaag. De Tour de France. Vandaag rondom het meer van Genève. Ja, aan de Franse kant. Gaan we het zo meteen over hebben hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Alexander Stevens hier, bijna 2:05 met Michael McDonald. Het algemene klassement in de Tour de France is op het ogenblik vrij helder. Remco Evenepoel op de tweede plek, 5 minuten achter Pogacar. En dat betekent dat er vandaag kansen liggen voor diverse mensen, want ze zijn inmiddels alweer in actie gekomen. Er staat vandaag een individuele tijdrit op het programma. Die is 26,1 kilometer lang. En waar is die dan? Ja, de tijdrit van vandaag in de Tour de France loopt langs de oevers van het meer van Genève. Maar dan wel aan de Franse kant. De renners starten vandaag 1 voor 1 vanuit Evian-les-Bains. Ze rijden dan naar de finish die ruim 26 kilometer verderop ligt in Thonon-les-Bains. Het parcours is grotendeels vlak. Een paar kleine klimmetjes onderweg die misschien wellicht het ritme kunnen breken tijdens de tijdrit. En die eerste renner is inmiddels al vertrokken aan de rit. De verwachte aankomst van de laatste deelnemer vandaag zal zijn rond 5:30. Dat is in ieder geval vandaag de eerste dag dat ze weer in actie komen na de tweede rustdag. En we tellen de 16e etappe. Daarna, ja jongens, het gaat wel heel spannend worden, want de bergen komen eraan in de Tour de France. Het wordt nog zwaar, met onder andere natuurlijk de Alpe d'Huez op het programma. We houden je ervan op de hoogte hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, je dinsdagmiddag. En zon en wolken wisselen elkaar vandaag een beetje af. In het Waddengebied raakt het bewolkt. Maar het blijft eigenlijk overal droog. Temperaturen vandaag tussen 19 op de Wadden en 24 in het zuiden. Morgen iets frisser. Behoorlijk misschien zelfs op sommige plekken frisser. Misschien zelfs koel aanvoelend. En morgen ook kans op neerslag. Zometeen meer, onder andere over autosport. We gaan het nog hebben over tennis. Uiteraard nog even kijken hoe de eerste renners het doen in de Tour tijdens de tijdrit van vandaag. En we hebben voetbal voor je.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update.
23: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Paret Peintre. Om 1 uur vanmiddag is de 16e etappe van de Tour gestart. De individuele tijdrit van 26 kilometer eindigt in Tournon-les-Bains rond 17:15.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Alexander Stevens.
0: Telstar heeft zich versterkt met een vleugelspits. Zo meer.

0: radiograpje uithalen met Roxette in the Loop. Ja, sorry. Dat blijft gewoon leuk, hè? Ja, dat continu tussendoor.
1: Gros!
0: Ja, dat past precies daar in die stilte. Dat hoort er gewoon bij. Sorry, hoor. Ja, zullen we nog een keer doen? Nee, laten we dat niet doen. In het voetbal heeft Telstar wel belangrijk om even mee te pakken vandaag. Zich versterkt met Demirkan. De vleugelspits wordt gehuurd van Utrecht. Hij is 21 jaar. En het is inmiddels de vijfde nieuweling voor de club uit Velsen-Zuid, Telstar. Die zich natuurlijk voorbereidt op het komend seizoen. Het voormalige talent, wat is opgeleid bij de jeugdopleiding van Bayern München, moet bij Telstar de nodige vlieguren gaan maken en ervaring opdoen. Dat is het verhaal. Voor Utrecht is het een kans om de jonge aanvallen verder te laten ontwikkelen. En dat dus ook in een competitieve omgeving, om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval voldoende speelminuten heeft. Demirkan gaat dus naar Telstar, wordt dus verhuurd vanuit FC Utrecht. Zometeen op de sportredactie Sport in het Kort met Nout van Sommeren. Tijdens je dinsdagmiddag lunch hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: Heb

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder

0: Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
1: Dit is
2: jouw sportradio.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

was een cover van I Can't Get Enough of Your Love van Mr. Barry White. Tros, ik denk, doe hem nog één keertje vandaag. Het is 2:10 geworden. We zijn bezig met de Tour de France. Met een tijdrit vandaag langs de oevers van het meer van Genève. En zojuist ging het maar net goed. Renner Joshua Tarling ziet vlak voor hem wat mensen oversteken in een bocht. Ja, en het is dat die laatste voetganger snel naar achter stapt. Anders was dat absoluut een botsing geweest en was de ellende niet te overzien. Ja, het is niet het eerste incident, hè, want we zijn nu 50 minuten onderweg in deze tijdrit. En het is al de zoveelste. Het parcours wordt natuurlijk links en rechts qua mensen steeds drukker en we zien zeker op de beelden, we zitten mee te kijken, dat behoorlijk wat mensen zoiets hebben van, nou, ik kan nog wel even oversteken. Onhandig, onhandig, niet doen, niet doen, niet verstandig. Zometeen gaan we nog even naar Nijmegen, NEC en Olympiakos. Ja, daar is best wel wat over te doen, je hoort het zo hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: mijn zoon.
1: Ja, ik heb altijd Grand Prix Radio, Bastille. Ik heb altijd zoiets, een beetje kerkelijke zang. Maar wel lekker. Het is 5-2 bij NEC in Nijmegen. Maakt ze zich geen, maar dan ook geen illusies over de aankomende confrontatie in de voorronde van de Champions League. Tegenstander is het Griekse Olympiakos Piraeus. En ja, dat is toch wel duidelijk de favoriet in deze tweeluik. Algemeen directeur Wilco van Schaik erkende gisteren, toen het bekend werd gemaakt, het nieuws, dat was tijdens de zomerfeesten, of is tijdens de zomerfeesten in de binnenstad, dat NEC in dit geval toch wel de onderliggende partij is. Maar juist in dat geval willen ze eigenlijk zorgen voor toch een vorm van verrassing. En proberen ze toch om te kijken of ze iets kunnen uithalen. Een stuntje. Daar zitten ze op te gokken. En ze zeggen ook, we zijn de onderliggende partij. We zijn de underdog, maar die stunt, daar kunnen we wel voor zorgen als het moet. Over 2 weken, dan is de eerste partij. Dan weet je dat alvast. Zometeen hier, Rob Spijker. Hij vervolgt jouw dinsdagmiddag met heel veel sport en natuurlijk lekkere muziek. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio News.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Grand Prix Radio.
5: Rob Spijker.
6: Na de rustdag van gisteren wordt er vandaag weer gefietst in de Tour de France. Een individuele tijdrit, daar zo meteen wat meer over. En mooi, het EK Padel 2027 komt naar Nederland. Ook daar hoor je zo meer over.

Sportradio op de dinsdagmiddag. In Nederland hebben we nu nog wat kleinere sport. Dat is padel, maar dat is wel heel erg aan het groeien. En dat gaat beloond worden. Padel is sowieso een grote sport, hè? Global gezien. Er is namelijk ook al een WK en ook een EK. En dat Europese kampioenschap padel voor 2027 is toegewezen aan Nederland. Dat is prachtig. De Internationale Padel Federatie, FIP, koos het voorstel van de KNLTB en Advanced Sports boven dat van Spanje, Portugal en Duitsland. En volgens Jacco Elting, ex-tennisser, toptennisser en directeur op dit moment directeur sport bij de Tennisbond, volgens hem is dit een beloning voor de indrukwekkende groei van padel in Nederland. De Nederlandse mannen die hebben het op het vorige EK zo goed gedaan. Daar hebben ze een vierde plek gehaald dat ze al door zijn naar de finale week. Dus dat is ook alweer een heel mooi vooruitzicht. Ze hebben alleen nog niet bekendgemaakt in welke steden in Nederland er volgend jaar gespeeld gaat worden. En ook hoe het hele speelschema eruit gaat zien. Maar zet hem alvast in je agenda ergens. Padel, Europees kampioenschap 2027. Volgend jaar gewoon in Nederland. En weten wij er meer over, dan hoor je dat natuurlijk hier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Rampy Radio met Kane en Rain Down On Me. Dit is jouw sportradio. Vandaag een individuele tijdrit in de Tour de France. En wielrenner Remco Evenepoel en zijn ploeggenoot van Red Bull Bora, Hans Grohe, zijn gisteravond laat onderworpen aan een dopingcontrole. De controleurs hebben zich gisteren rond 10 uur gemeld, toen veel renners ook al sliepen. Ook andere ploegen werden getest en eerder in het weekend werden favorieten als Vingegaard en ook Pogacar in het midden van de nacht gecontroleerd. De reddersvakbond, de CPA, heeft kritiek geuit op de nachtelijke tests en roept dan ook op om de renners niet als criminelen te behandelen, maar vooral ook even hun rustperiode te gunnen. Er zijn zelfs al boze tongen die beweren dat Vingegaard op het asfalt is gegaan omdat hij 's nachts van het bed werd gelicht. Daar zit wel iets in, maar het is wel een beetje kort door de bocht. Vingegaard ging trouwens ook kort door de bocht, maar dat even terzijde. Dan even over het weer. Het is vandaag een lekkere dag. Ja, er zijn geen belangrijke mededelingen als een code geel of een hitteplan. Het is gewoon lekker. 19 graden op de Wadden, 24 in het zuidoosten. Morgen wordt het trouwens wel wat frisser, hè? Morgen 18 tot 21 graden. En dan kan er ook een lichte regenbui voorkomen. Richting 2:30, Grand Prix Radio, jouw

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
4: ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
6: Heijn. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio.
7: Tour Update. Om 1 uur vanmiddag is de 16e etappe van de Tour gestart. De individuele tijdrit van 26 kilometer eindigt in Thonon-les-Bains rond 6:15.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 bij de Volkerakbrug. En daardoor heb je daar ook in beide richtingen ongeveer 10 minuten op onthoud.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Rob Spijker.
12: Ik vertel je zo meteen even wie...

Radio met Terrence Trent D'Arby. And if you let me stay, dit is jouw sportradio. En we hebben hier onze eigen podcast als het gaat over de Formule 1. Dat is een hele fijne podcast die ook al wat prijzen binnen heeft kunnen tikken. 2023 pakten we daar zelfs de radioring mee. Die podcast die staat weer vers online. Dat gebeurt iedere maandag en iedere vrijdag. Gistermiddag om 16:30 is er een verse aflevering online gekomen. Met deze week Rob van Zomeren, mijn collega DJ hier bij Grand Prix Radio. Olaf Mol, de man die je altijd hoort tijdens de races in de Formule 1. En ook Frans Verschuurders, de oude teambaas van Jos Verstappen, is aangeschoven bij Twan van Peperstraten. Je maakt dan ook nog kans op een volle tank brandstof als je gaat luisteren voor je personenauto. Dat gaat in het spel Raad het Autogeluid. Formule 1 aan tafel vind je op je favoriete podcast plekje, op de podcast app. Je kan hem ook bekijken, videocars, via de kijk-app. En je kunt hem ook beluisteren via grandprixradio.nl. Ik heb zo meteen nog leuk, ja echt romantisch nieuws bijna uit het voetbalhart van Volendam. En daar hoor je zo meteen meer over op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Dit is jouw Sportradio.

Radio, jouw sportradio, Sweetbox and everything's gonna be alright. Soms gaan dingen beter dan dat je ze verwacht. Dat is ook het geval bij de aanvallen van Volendam. Dat is Kane van Oevelen. Hij is echt een jongensboek. Het is fantastisch wat die gozer meemaakt. Die gaat namelijk de overstap maken van Volendam naar Ipswich Town. Dan hebben we het inderdaad over de Premier League. Hoewel de clubs geen officieel bedrag communiceren, zou het volgens bronnen gaan om een transfersom van circa 4 miljoen euro. En dit is het hoogste bedrag dat de Eredivisie degradant ooit voor een speler heeft ontvangen. Van Oevelen heeft zijn transfer naar de Engelse club inmiddels volledig afgerond en zal daar zijn carrière voortzetten. Wat een mooi verhaal.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je vooral op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt een flinke vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op meer dan een uur extra. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken hier een kwartier extra vertraging. De A12 richting Duitsland, want vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
11: laatste kans.
10: Nog 1 keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
15: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Rob Spijker.
3: Het is de dinsdagmiddag en we gaan zo meteen even kijken naar de Europese tegenstander van Ajax. En ik heb goed nieuws voor de talenten van PSV. Maar goed, dat hebben ze waarschijnlijk ook van Peter Bos al gehoord. Zo meer erover.

Country Radio, jouw sportradio. Believe hoorde je van Cher. En als je er maar genoeg in gelooft, dan gaat het vanzelf gebeuren. En zo visualiseert niet alleen Weghorst al zijn wedstrijden, maar ook heel veel jong talent, kan ik me zo voorstellen. Dromen, dat moet je doen en dan moet je ze verwezenlijken. Trainer Peter Bos heeft diverse jeugdspelers meegenomen op trainingskamp naar Duitsland. Daar is PSV op dit moment. De Eindhovense club bereidt zich daarvoor op het nieuwe seizoen. En van de meegereisde talenten lijkt op dit moment alleen Noah Fernandez al verzekerd van een vaste plek in de wedstrijdselectie. Voor de overige jonge spelers wordt het een belangrijke periode om zich te bewijzen en een kans af te dwingen bij de hoofdmacht. De voorbereiding is voor hen een cruciaal moment om te laten zien wat ze kunnen en om aan te haken bij het eerste elftal. Dan even over Europees voetbal, want daar maken sommige teams zich ook al heel erg druk over en zijn al druk bezig met de voorbereiding. In het Europese voetbal bereidt Ajax zich voor op de confrontatie met FK Vojvodina. De club uit Novi Sad, dat was ooit een hele grote talentenfabriek, de grootste talentenfabriek van de Balkan. Er kwamen hele goede voetballers vandaan, onder andere Tadić, die we ook nog kennen van Ajax. Volgens oud-spelers is er van die status echter weinig over. Desondanks begonnen de sterven het nationale seizoen met een overtuigende overwinning. Nadat het vorige week met een kater uit de Europa League werd uitgeschakeld. Dus ze komen eigenlijk dus van een stapje hoger. Ajax is dus gewaarschuwd voor de tegenstander. We gaan zo meteen even kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Eerst lekkere muziek. Dit is Andy Grammer op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Offenbach hoorde je met Miles Away. Lekkere dag vandaag. 19 graden op de Wadden, 24 in het zuidoosten van het land. Wolken en zon wisselen elkaar af. En als de zon erdoor komt, is het een heerlijk momentje. Morgen dan komen er lichte regenbuien voor. Tussendoor breekt de zon heel af en toe door. Temperatuur is dan wel wat lager. 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden van het land. En dat is best wel cool voor de tijd van het jaar. We gaan richting 3:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
19: Grand Prix Radio.
20: Tour Update. In de Tour de France draagt Tadej Pogacar vandaag geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, gaat de bolletjestrui naar de nummer 2, Valentin Paré-Peintre. Om 1 uur vanmiddag is de 16e etappe van de Tour gestart. De individuele tijdrit van 26 kilometer eindigt in Tonon-les-Bains rond 17:15.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A5 richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A16 richting Breda 10 tot 15 minuten vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. De A29 dan, richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er een half uur langer over. En tot slot de A50 richting Os. Nog een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Rob Spijker. Zometeen transfernieuws uit Den Haag voor je.
23: Grand Prix Radio.

Armpie Radio, jouw sportradio Ed Sheeran. Samenwerking met Martin Garrix en Repeat It. Ik heb even belangrijk nieuws, transfernieuws. In Den Haag gaat binnenkort een Braziliaan voetballen. Hij komt uit Portugal, waar hij een paar seizoenen heeft gevoetbald. Ze hebben Eduardo, dat is een 26-jarige middenvelder, hebben ze aangetrokken in Den Haag. Ze zijn sowieso al druk op de transfermarkt. Maar deze sluit ook per direct aan bij de selectie en kan dus de hele voorbereiding, of in ieder geval hetgene wat daar nu nog van resteert, op het nieuwe seizoen kan die meemaken. We gaan kijken of dat een mooie aanwinst voor ze is. Ze zijn in Nijmegen zijn ze nog een tijdje geweest om Tadić daar binnen te halen. Die oude speler van Ajax en FC Groningen. Maar dat is nu echt van de baan, want Tadić gaat zijn carrière vervolgen in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij welke club is nog niet bekend. Maar het is wel bekend dat hij daar gaat voetballen. Het is nog niet bekend bij welke club. En er is ook nog niks bekend over de duur van zijn contract. Weten we daar meer over, dan hoor je dat natuurlijk hier. Bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da, da da da.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Crappy Radio, jouw sportradio. Dit was een tune, wat je net hoorde. Een tune van een Italiaans tv-programma. En dat is later ook nog een Europese hit is het geworden. Vooral in Nederland lekker gedaan. Moses hoorde je en We've Just. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Na vieren heeft onder andere de Tour de France voor je. Individuele tijdrit daar, altijd spannend.
1: Hey, Rick van Veldhuizen hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor 1/5 van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
10: Nee, niet die ober.
9: Zullen we deze zomer weer?
10: Bah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
14: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
19: Hoe maak je snel vrienden?
2: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Grand Prix Radio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: De World Matchplay Darts. Van Gerwen tegen Van Duivenbode. Geen gewone tweede ronde, maar een Nederlandse clash op een van de grootste dartspodia van het jaar. En de Tour de France. Ja, daar wordt vandaag een tijdrit.

dans te komen. Ja, en ga je dan uiteindelijk een van die heuveltjes op die dan in het parcours zit, dan moet je ook weer naar beneden. En de afdaling daarvan, dat schijnt vandaag toch wel het belangrijkste te gaan worden. Gaan Evenepoel en Pogacar risico's nemen om uiteindelijk als eerste over de streep te komen. Tenminste, degene met de minste tijd die erover doet over dit parcours van 26,1 kilometer. Want ja, heel veel roepen dat de afdaling toch wel het meest link is van allemaal. Huub Arts, een van de betere Nederlanders op het gebied van tijdrijden, was bezig met een hele goede tijd. Totdat hij gehinderd werd door een ploegleider van een ploegleiderswagen, in dit geval van een ander team. De ploegleider in deze heeft zijn excuus gemaakt, maar Huub heeft er vrij weinig aan. Maar ondanks dat heeft hij toch nog steeds een hele goede tijd gereden. Prachtig.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio. What is

Sportradio. En naar huis gaan we nog zeker niet. Komende weken blijf ik hier nog wel even zitten in Spanje. Vandaag 34 graden, strak blauwe hemel. Ik zie de mensen hier zitten aan het zwembad. Ikzelf hier in een ruimte met airconditioning. Is wel nodig met die 34 graden. Dus dat komt helemaal goed. Laten we het even gaan hebben over iets universeels. Dat kan overal plaatsvinden, maar in dit geval gebeurt het in Blackpool. World Matchplay in Winter Gardens voor de Phil Taylor Trophy. Het affiche voor vandaag is Michael van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. En dat is de tweede ronde. Gisteren nog de Best of 19.

0: mee te trekken. En dan hebben we het over Dirkie van Duivenbode. De lat ligt weer wat hoger vandaag. Het wordt nu in de tweede ronde de best of 21. 11 legs winnen, dat is lang genoeg om een dip te overleven, maar ook lang genoeg om langzaam kapot te gaan als je dubbels niet willen vallen. Maar goed, Van Gerwen tegen Van Duivenbode, dat is geen nette Nederlandse derby. Het is de vraag wie vanavond het podium durft te bezitten. De oude machthebber, en dan hebben we het natuurlijk over Michael Van Gerwen. Of is het dan toch Dirk Van Duivenbode? De man die de boel kan laten ontploffen. En om die reden...
1: De spraakmaker.
0: Hebben wij een spraakmakertje in het leven geroepen. Ja, we moeten het toch steeds meer gaan zien als sport. Dat is wel heel belangrijk, ja. Ik ken mensen in mijn nabije laborale omgeving die zeggen... Ja, van Veldhuizen, het is een sport. Mijn vraag is, wie gun jij vanavond de Nederlandse dartskraker? Wordt het Michael van Gerwen of Dirk van Duivenbode? Vrij simpele vraag, maar toch wel even benieuwd of je gaat dus voor iemand met status... of iemand met lef, zoals Dirk. Kom maar door via de app van Grand Prix Radio... of via rick@grandprixradio.nl. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Michael van Gerwen tegen Dirkje van Duiven boden voor de World Matchplay ronde nummer 2. Naar wie gaat jouw voorkeur uit? Wie mag hem van jou winnen? Michael van Gerwen of dan toch Dirk van Duiven boden? Kom maar door via de app of anders via rick@grandprixradio.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De politie heeft in een onderzoek naar porno-website Motherless invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. De servers die daar stonden zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zou onder meer kinderporno staan. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden 7 mensen opgepakt, van wie 1 in Nederland. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's. En in de Tour de France is de tijdrit bezig en de Nederlandse Huub Arts is daarbij gehinderd. Er reden twee auto's van een andere ploeg Astana voor zijn neus en hij moest hard remmen. Astana heeft sorry gezegd, meldt de NOS.
21: Grand Prix Radio.
0: Tour update. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft het groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, draagt de nummer 2 daar de bolletjes trui. Paret-Pentre. Vanmiddag om 1 uur is de 16e etappe van de Tour gestart. De individuele tijdrit van 26 kilometer eindigt in Tonon-les-Bains rond 17:15.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Er loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rick van Veldhuizen.
23: Ja, sommige mensen noemen darts antisport, maar hier bij Grand Prix Radio nemen

0: Turn the lights off for Dart.
1: De spraakmaker.
0: Want vanavond gaat het gebeuren in Blackpool. Michael van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. Ronde nummer 2, de best of 21. Wie het eerste bij de 11 legs is, die gaat door naar de volgende ronde. Een Nederlandse dartskraker. Wie heeft jouw voorkeur vanavond? Michael van Gerwen of Dirk van Duivenbode? Annelies uit Ruurlo zegt van Gerwen natuurlijk. Ik wil hem nog één keer echt heel erg dominant zien op een groot podium. Martijn uit de wijk bij Duurstede, of zoals ze daar zeggen, de wijk. Ik hou van energie, dus Dirk wat mij betreft. Als hij gaat pompen, dan lezen we een hele zaal meteen mee. Sarina uit het Drentse Klassinaveen. Van Gerwen moet laten zien dat hij nog steeds de baas is in Nederland. Anders verschuift dat gevoel toch wel heel langzaam. Jacco uit Oudebosch, Brabant. Dirk mag van mij stunten, maar Van Gerwen heeft al genoeg gewonnen. Tijd voor een ander verhaal. Oh. Grietje uit Appelscha, ik gun het Michael zo. Iedereen schrijft hem telkens maar af, maar hij blijft gevaarlijk. Nordin uit Leerdam, van Duivenbode graag. Die is minder voorspelbaar. Bij hem heb je altijd het gevoel dat er iets kan ontploffen. En dan kijk ik daar uit, al dus onze Nordin. Esther uit Goes, maakt mij eigenlijk niet uit wie er wint.

uit Beek in Limburg van Gerwe gaat winnen. En Blackpool telt ervaring en daar heeft hij gewoon veel meer van. Roos uit Tubbergen, Dirkie, niet omdat ik tegen Van Gerwe ben, maar omdat darts een nieuwe Nederlands gezichten nodig heeft. Dus dat is duidelijk. Van Gerwe draagt een geschiedenis en Van Duivenbode brengt het gevaar. Dus wat gaat het vanavond worden? Dankjewel voor jullie mening. Een beetje gelijk opgaand, maar het blijft altijd zo dat sommige mensen vinden het heerlijk om de gevestigde orde gewoon te laten winnen en anderen kijken uit naar nieuwe gezichten. Goed. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu The Temptations.

0: Hart in de ochtenden, veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
1: Dit is jouw Sportradio.

Way Out Sister, Am I the Same Girl? Tijd voor een psycholoog. Dat is duidelijk. Am I the Same Girl? En maar over blijven zingen. Mooi man. Gisteren is hij online gegaan om 16:30 F1 aan tafel. De nieuwe aflevering. En aanstaande vrijdag komt er nog eentje uit. Om 6:00 de vroege morgen kun je die gaan beluisteren. Dus als je op weg gaat naar je werk op vrijdagmorgen, kan je hem even beluisteren via GrandPrixRadio.nl, via jouw favoriete podcast-app. De pijnpunten misschien van de afgelopen race die we even op tafel kunnen leggen. Verklaringen zoeken voor het een en het ander. Met Rob van Zomeren, Olaf Mol, Frans Verschuur. Daar komt alles toch lekker in het midden te liggen. En wordt het van commentaar voorzien. Dus even goed om te weten dat je daar nog naar kunt luisteren. Mag ook naar 7:00, voor alle duidelijkheid. Mag ook naar 7:00. En nog even om de zaak volledig te maken in het kader van de World Match Play in Winter Gardens in Blackpool. De partijen, de eerste vier partijen uit de tweede ronde, staan op het programma vanaf 8:00 vanavond. Luke Littler tegen Nathan Aspinall. Josh Rock tegen Stephen Bunting. Michael van Gerwen, de partij waar we allemaal naar uitkijken, tegen Dirk van Duivenbode. En Johnny Clayton tegen Gary Anderson. Tweede ronde wordt dus gespeeld, het Best of 21 systeem. En de speler moet daarbij 11 legs winnen om uiteindelijk in de kwartfinale te geraken. Vanavond dus, vanaf

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We krijgen zojuist door dat Assen geen Formule 1 mag ontvangen op hun circuit. We gaan natuurlijk langzaam richting de laatste in Zandvoort, op het circuit van Zandvoort. Dat zal na onze vakantie gebeuren en ongetwijfeld zullen we daar met z'n allen nog wel een keer gaan verzamelen. En dan met een snik en een traan afscheid nemen. Maar Assen gaat hem ook niet worden. De directie van het beroemde motorcircuit in de Drentse hoofdstad is de laatste weken te verstaan gegeven dat de Formule 1 kalender tot en met 2030 vol zit. En dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn dat een wedstrijd in de koningsklasse van de autosport zal worden toegewezen aan Assen. Lekker dan. Kunnen we even over nadenken.
1: Zometeen bij je terug met uur.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. K50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in
5: voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl,

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Rick van Veldhuizen.
10: De WK-finale krijgt nog even een staartje. FIFA onderzoekt momenteel de vechtpartij na de wedstrijd Spanje tegen Argentinië. Wereldkampioen.

juist op het grootste podium hard moet afstraffen. Ik ben heel erg voor het laatste. Al was het maar om ook nog even ons gelijk te halen ten aanzien van Qatar. Toen hij, was hij die bal ongelooflijk loeihard in de dugout van Oranje trapte? Ja, volgens mij wel. Ik weet het bijna wel zeker. Nou goed, genoeg over deze man. Eigenlijk net iets te veel eer. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Go West. Hier zijn de Patch Boys.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

energiemanagement. Niet alleen over de techniek die wel eens kapot kan gaan, maar vooral over het gevoel dat de auto soms meer door algoritmes wordt geregisseerd dan door de rechtervoet van de coureur. Klinkt ingewikkeld, is vrij simpel. Formule 1 auto heeft niet alleen een verbrandingsmotor, zit ook een stukje elektrische energie in het spel. Wanneer laat je op? Wanneer zet je de energie in? Wanneer

0: voelen alsof de coureur het verschil maakt. Niet alsof hij een soort van passagier is geworden van een slimme accu met een stuurtje eraan. Dat is wel een dingetje.
1: De spraakmaker.
0: Ja, het was natuurlijk ook redelijk spraakmakend. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn in deze sport. En daarom het spraakmaker. Wordt Formule 1 te veel een soort van softwarewedstrijd? Of hoort dit gewoon bij de moderne autosport? Dus Formule 1, is dat een soort van spelletje wat je speelt? Een soort van software?

0: Sam Smith en Diamonds bij Grand Prix Radio. Nou, hij ligt hier, de vraag.
1: De spraakmaker.
0: Wordt Formule 1 te veel een soort van softwarewedstrijd of hoort dit gewoon bij de moderne autosport? Kom maar door via de app van Grand Prix Radio via rick@grandprixradio.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
13: Zijn we al!
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany... met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden... vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration... en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
12: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Kaasjes, lekker toch?
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij het scootjesielen in Friesland is een gewonde gevallen, meldt Omroep Friesland. Iemand kwam klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring. En er voeren ook twee scootjes tegen een steiger, het publiek moest wegrennen. De omstreden website Motherless is voor de tweede keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno, verkrachtingen en incest staan. En in Frankrijk zijn twee brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou begonnen zijn in een gebouw bij een parkeerplaats en breidde zich verder uit.
4: Grand Prix Radio.
6: Tour update. Om 1 uur vanmiddag is de 16e etappe van de Tour gestart. De individuele tijdrit van 26 kilometer eindigt in Tonon-les-Bains rond 6:15.
4: Grand Prix Radio verkeer.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk, daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Is Formule 1 tegenwoordig meer voor de PlayStation en de Xbox

0: Without You. Goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, Formule 1 is altijd techniek geweest, maar fans willen het gevoel houden dat een coureur wint omdat hij gewoon beter is. Niet omdat zijn softwarepakket slipper spaart en daardoor ook gewoon een betere inzet levert. Dat moet echt aan de coureur liggen. Tenminste, dat krijg ik toch wel heel vaak door. Even wat reacties die

zet. Nou, dat hoort ook bij racen. Wim uit Leek. Als coureurs zelf zeggen dat het minder leuk rijdt, dan moet je naar ze luisteren. Die voelen het als eerste aan. Petra uit het Limburgse Vaals. Voor mij mag Formule 1 ingewikkeld zijn, zolang het op zondag maar spannend blijft. Het probleem is, als je het niet meer kunt uitleggen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Joël uit Katzand zegt Spa hoort rauw te zijn. Als algoritmes zelfs daar het gevoel uit kunnen halen, dan gaat er daadwerkelijk iets mis.

1 zijn. Aan de andere kant denk ik wel bij mezelf, ja, een goede racer moet ook hiermee rekening kunnen houden en hiermee kunnen leven. En ik begrijp wel, het is lastig, het is een mindset. Maar dat heb ik ook af en toe bij heel veel water dat op het circuit valt. En dat dan, zeg maar, de race wordt afgelast omdat dan het circuit onbegaanbaar is geworden. Dan gaat het, wat mij betreft, met een persoonlijke visie, dan gaat het wat mij betreft over degene met het meeste gochme. Die snapt dat als je dan heel hard gaat, je uiteindelijk van de baan afgaat. En als je met enige beleid dan probeert rond te rijden, dat je dan wel de auto op de baan kunt houden. Maar ja, goed, dat ben ik. Ik kijk er al tijden zo naar. Maar goed.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
0: Dit

0: Dua Lipa en Da Baby bij Grand Prix Radio. Ja, sport, radio en levitating. Heel veel mensen weten dat ik op dit moment in Spanje zit. En vroegen mij gisteravond ook, zeg Van Veldhuizen, ben je ook nog even naar de inhuldiging van het Spaanse nationale elftal in Madrid? Nou, nee. Ze waren gisteren wel aangekomen vanuit Amerika. Ze zijn naar de Plaza de Civiles gegaan in Madrid. Daar waren heel veel mensen verzameld. En terecht ook om de helden binnen te halen. Maar ik ben er niet naartoe gegaan. Heel veel mensen denken dat Spanje een soort van een Nederland is. Maar het is echt vele malen groter. En voordat je daar bent, en dan nog, bedoel, dan kom je daar binnen. Maar er staan er zoveel mensen. Maar ik moet er eerst honderden kilometers voor rijden. Dus ik dacht bij mezelf, nou, laat ik vooral niet gaan overdrijven. En die kant niet op gaan. Maar het was wel heel gezellig en heel leuk. En ik heb van heel veel mensen begrepen dat er een ontzettend mooie sfeer hing. En dat de saamhorigheid in Spanje weer groter is dan ooit. En daar deed Rodri ook wat aan, aanvoerder Rodri. Die kreeg een mooi onthaal van zijn ploeggenoten. De middenvelder werd bij opkomst omringd door alle Spanjaarden. En hij liet weten, jongens, wij zijn de wereldkampioen. Leven de moeder die mij ter wereld heeft gebracht. Leven de moeders die ons ter wereld hebben gebracht. Leven de koning, leven Spanje. En hij was helemaal uitzinnig. En ja, dat is ook iets wat je eigenlijk hoopt voor Nederland. Hè? Ik bedoel, als wij wereldkampioen waren geworden, was er ook waarschijnlijk weer iets meer van saamhorigheid. Ook hier in Spanje hebben ze er last van. Want eigenlijk is Spanje een soort van onsamenhangend geheel van allerlei provincies die allemaal hun eigen cultuurtjes hebben. En sommigen denken ook dat ze een heel eigen land zijn, zoals de Catalanen. Dus het brengt elkaar weer heel erg mooi samen. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En dan zie je maar wat sport teweeg kan brengen. Zeker in een verdeeld land als dat Spanje is. Maar ik ben er niet geweest. Ik ben gewoon thuis gebleven. En ik geniet hier net zoveel, weliswaar op afstand.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Beft van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesiele in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is zijn specialiteit. En hij was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Adelsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Bleiswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. De A16 richting Breda, het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland, want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: ligt vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
6: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
7: Ja, ook na het WK voetbal wil hockey graag ook nog even de aandacht hebben. Vandaag start namelijk de kaartverkoop voor het WK Hockey 2026. En dat wordt gehouden in

0: Die Young. Dat is niet een streven, kan ik je vertellen. Alhoewel, ik ben al redelijk op leeftijd, dus nou, echt jong zal het niet zijn. Maar het is altijd te jong, hè, voor iedereen. Die Young van Shepard bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en laten we wel wezen, dit gaat over sport. Dit is het station dat gaat altijd met sport te maken hebben. Dus wie sterft er jong dan?
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij zitten pole position op je radio met Rick van Veldhuizen.
0: Alleen maar gezonde mensen dus.

België, daar wordt het gehouden. En dat is een mooi moment om even verder te kijken dan voetbal en wielrennen alleen. Want Nederland is een hockeyland. Niet altijd in de dagelijkse sportpraat hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar wel zodra er een groot toernooi is begonnen. Dan staat het ineens vol met oranje shirts, volle tribunes,

landen per toernooi. Nederland en België als gastlanden. Dat betekent ook een sport die normaal soms net naast de grote spotlights staat. Dat kan een maand lang nu de aandacht gaan pakken van alle sportminnende mensen die wij in Nederland hebben. En

onder andere tijdzone. En voor Nederlandse fans is dit dichtbij. Letterlijk lekker, mensen. Het WK Hockey 2026 is geen agendapunt voor alleen hockeyliefhebbers. Het is een kans om een Nederlandse topsportzomer nog een extra oranje hoofdstukje mee te geven. Met hopelijk een goede afloop. En de titel voor de Nederlandse hockeyers, zowel de mannen als de vrouwen. Ach, dromen is altijd goed. Net zoals Alex Warren, Iris, de FIFA.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evolueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: lekker onder het eten. Michael Jackson, Wannabe Started Something. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De mannentour zit momenteel in zijn laatste week. De tijdrit was vandaag. En ja, daarna volgen nog de Alpen. Twee keer de Alpe d'Huez en zondag Parijs. Maar terwijl iedereen naar de slotweek kijkt, staat het volgende grote wielerverhaal alweer klaar. De Tour de France Femme. Vanaf 1 augustus rijdt het vrouwenpeloton van Lausanne naar Nice. 9 dagen koers. We starten in Zwitserland. Zuid-Frankrijk wordt vooral aangedaan. De Mont Ventoux. De Col d'Aise. Een finale aan de Côte d'Azur. En dat is dus eigenlijk gewoon geen bijprogramma meer. En dat is juist nu ook het verhaal. Want jarenlang werd de vrouwenwielrennen behandeld alsof het een soort event van toegift was op de mannen. Leuk, sympathiek, maar niet de hoofdschotel. En dat beeld klopt steeds minder. De namen zijn tegenwoordig bij de meiden veel groter. De koersen zijn veel harder. De verschillen zijn veel kleiner. En met een route die de Mont Ventoux op het menu zet, zegt de organisatie eigenlijk, we nemen de meiden gewoon serieus. Maar voor Nederland is dat interessant, want als er één land is dat vrouwenwielrennen al jaren groot heeft gemaakt, dan is dat Nederland wel. Van Vos tot Van Vleuten, van Vollering tot Wiebes, van Kool tot Kastelein. Nederlandse wielrensters hebben niet gevraagd om een podium, dat hebben ze gewoon afgedwongen. We blijven na de mannentour hangen in het gevoel, mooi geweest, klaar met wielrennen? Nee. Je krijgt gewoon de vrouwentour die de aandacht gaat opeisen, die de sportieve kwaliteit verdient om gewoon veel meer aandacht te krijgen. En daarom
1: de spraakmaker.
0: In de spraakmaker van vandaag, even de battle of the sexes, zullen we dan maar zeggen. Een vraag die vrij voor de hand ligt. Verdient de Tour de France Femme dezelfde aandacht als de mannentour? Of blijft dat toch wensdenken? Kom maar door, jullie mening.

0: Show. Kijk, we kunnen het gaan hebben over Tijmen Arendsman, hoe fantastisch hij vandaag gereden heeft. Maar we moeten het gaan hebben over de Tour de Femme. Jawel. Moet hij dezelfde aandacht krijgen als de mannentour of blijft dat wensdenken? Kom maar door via de app van Grand Prix Radio via rick@grandprixradio.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ja? Echt serieus?
19: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders grijp je mis.
25: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: Dit is Grand Prix Radio.
28: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News Headlines.
29: Goedenavond, ik ben Mark Beft van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die openlijk in een café kinderporno zat te kijken, meldt de regionale omroep. Een serveerster zag het en sloeg alarm. Bij hem thuis werd daarna nog meer verboden materiaal gevonden. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse na één dag voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd, waaronder 2 militairen... met een lichtere rugzak dan de verplichte 10 kilo. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar... en versterkt zijn tweede positie. De nummer 5, Lipovic, viel. Hij moest met een ambulance mee en ligt eruit.
28: Grand Prix Radio.
0: Tour update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmozen. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat... wordt de bolletjestrui gedragen door Paret Peintre, de nummer 2 in dat klassement. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. Het is een heuveletappe van 182 kilometer. De start is morgen om 20 over 1. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
28: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen... en dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Doet er hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten op onthoud.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Ja, we gaan het zo meteen hebben over de vrouwen. De vrouwen in de Tour de France. Tour de Femme. Die komt eraan.
28: Grand Prix Radio.

Radio, jouw sportradio. Marnix uit Heerde reageert op mijn vraag. Verdient de Tour de France FAM dezelfde aandacht als de mannentour? Of blijft dat wensdenken? Marnix zegt dus, zelfde aandacht hoeft niet meteen. Maar wel veel meer dan nu. De vrouwen koersen echt heel erg hard. Elvira uit Veldhoven, als de Mont Ventoux erin zit, moet je gewoon gaan kijken. Dat is geen klein rondje meer, dat is een flinke pukkel. Pieter uit Dwingelo, die laat weten, ik merk dat ik daar 3 weken mannentour wel een beetje klaar mee ben, maar misschien moet ik opnieuw weer gaan leren kijken. Ik zou het maar doen, ja! Dan Amina uit Zwijndrecht. Met Nederlandse namen als Vollerdingen, Wiebes heb je genoeg reden om aan te haken. Sieberen uit Makkum. De mannentour heeft 100 jaar voorsprong in traditie. Dat haal je niet met één hele mooie route zomaar in.

Dan heb je Koos uit Marum. Gelijke aandacht komt pas als de omroepen het ook zo gaan behandelen. Niet ergens wegstoppen, maar gewoon voluit brengen op die buis. Jara uit Wijchen zegt, voor mij is het geen man of vrouw. Als de koers goed is, kijk ik, maakt mij niet uit wie de fietst. En de Tour de Femme is gewoon goed. En Ton uit Kerkrade laat weten, de Mont Ventoux verkoopt zichzelf. Als je dan

0: Ampri Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
1: Dit is
2: jouw sportradio.
3: Come on, yeah.

Het is haast stichtelijk dit. Beetje Gregoriaans. Een beetje alsof je zit te luisteren naar een prachtig kerkkoor. Je verwacht het niet, hè, van iemand als Coolio. En een Gangsters Paradise bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor al die mensen die de voorbije tijd ontzettend veel voetbalwedstrijden hebben kunnen kijken bij het WK voetbal. Soms 1, 2, 3 wedstrijden in een avond slash nacht. Ja, ik begrijp het wel. Het is even afkicken. Er zijn wel vanavond heel veel kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Heel veel. Mocht je zo'n kanaal hebben, kun je echt de hele avond doorgaan. Maar waar wij onder andere naar uitkijken, dat is aanstaande donderdagavond. Om 8:00 de eerste wedstrijd van Ajax. Ook zij zitten in een voorronde. Tegen Vojvodina. En dat is in Novi Sad in Servië. Dus dat is nog iets om straks naar uit te kijken. Maar dat moet Ajax in principe wel kunnen halen. Maar je kunt van alles en nog wat tegenwoordig van Ajax verwachten. Dus ja, laten we gerustig even dat moment afwachten. Tot zover mijn bijdrage voor deze dinsdag 21 juli 2026. Morgen ben ik er gewoon weer. Ook dan weer tussen 4 en 7. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dinsdagavond. En graag tot morgen.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Beft van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Omdat we series willen blijven bingen.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen, met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Grand Prix Radio.
14: Tour update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Vandaag draagt Mats Pedersen groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, draagt Valparaiso Pentre de bolletjestrui als nummer 2. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. De start is om 1:20. De heuveletappe is 182 kilometer lang. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A325 merk je dat richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 5 tot 10 minuten. Grand Prix.

0: Nou, Sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Straatradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Beft van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien, en boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Reken hier 10 minuten extra voor.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een potje.

poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Vandaag draagt Mats Pedersen groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, draagt Valparaiso-Pentre de bolletjestrui als nummer 2. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. De start is om 20 over 1. De heuveletappe is 182 kilometer lang. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het nog druk rond Nijmegen en dat merk je op de A325 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 10 minuten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk in de omgeving van Arnhem. Op de A325 richting de Duitse grens sta je daarom tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 5 tot 10 minuten in de file.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
10: Ja, nee, ben alweer!
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Moelenmilk, the moo you can't resist.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Free Radio. Tour update.
21: Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Vandaag draagt Mats Pedersen groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, draagt Valparaiso Pentre de bolletjestrui als nummer 2. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. De start is om 12:40. De heuveletappe is 182 kilometer lang. De finish wordt rond 16:45 verwacht.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters.

0: de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Beft van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt de Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
9: Tour Update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Vandaag draagt Mats Pedersen groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, draagt Valparaiso Pentre de bolletjestrui als nummer 2. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. De start is om 20 over 1. De heuveletappe is 182 kilometer lang. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen. Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: This ain't no disco.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Kevin Doets is bij zijn debuut op de World Matchplay in Blackpool uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor de partij met 10-6 van Ross Smith. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de wedstrijd begon ging het al bijna mis voor de darter. Tijdens zijn traditionele wandeling door de evenementenhal bleef hij haken achter de bovenste treden van de trap richting het podium. Hij bleef gelukkig overeind en kon er zelf om lachen. Doets deed voor de allereerste keer in zijn carrière mee aan het prestigieuze toernooi dat ook wel bekend staat als het Zomer-WK. Hij begon vol bravoure aan het toernooi. Vooraf stelde hij dat hij het gevoel had dat hij van iedereen kon winnen. Ja, de darter wees daarbij op zijn recente prestaties en gewonnen toernooi in mei. Ook verwees hij naar de UK Open, waar hij het tegenstander Luke Littler erg lastig wist te maken. Ondanks het vertrouwen liep de partij tegen Smith uit op een nederlaag. Na afloop gaf Doets aan dat hij naar eigen zeggen sterk speelde en weinig kansen heeft laten liggen. Zijn tegenstander was volgens hem in de beginfase simpelweg niet te houden en gooide vrijwel alles uit. Doets noemde de uitschakeling dan ook vooral pech.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour Update. Remco Evenepoel heeft de tijdrit van de 16e etappe gewonnen. In de race van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains was hij 28 seconden sneller dan Tadej Pogacar en ruim een minuut sneller dan Matthias Kelmoze. Florian Lipovic kwam ten val en moest opgeven. Vandaag draagt Mats Pedersen groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, draagt Valparaiso Pentre de bolletjestrui als nummer 2. Morgen voert de 17e etappe naar Voiron. De start is om 1:20. De heuveletappe is 182 kilometer lang. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het TT-circuit Assen organiseert in de nabije toekomst geen Formule 1-race. De directie van het Drentse circuit heeft definitief besloten om niet te investeren in de miljoenen kostende aanpassingen die nodig zijn voor de FIA Grade 1-licentie. En daarmee vervliegt de laatste hoop op een Nederlandse Grand Prix in Assen, zodra Zandvoort van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In aanloop naar de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort is na overleg met de Formule 1-organisatie duidelijk geworden dat de kalender tot en met 2030 volledig is volgeboekt. Ook daarna is de kans op een plek voor een Europees circuit bijzonder klein. Circuitdirecteur Mark van Aalderen en voorzitter Arjan Bos kregen dat eerlijke antwoord na gesprekken met de eigenaar van de sport. Er gaat daarom definitief een streep door het plan om de benodigde licentie te halen. De directie noemt het financieel onverantwoord om miljoenen euro's uit te geven aan de aanpassing van asfalt en infrastructuur voor een evenement dat hoogstwaarschijnlijk nooit plaats kan vinden. In plaats daarvan gaan de middelen naar de toekomst van de MotoGP, waarvoor de komende jaren eveneens grote investeringen nodig zijn. Omdat het budget maar één keer kan worden uitgegeven, is de definitieve keuze gemaakt om de volledige focus te leggen op de toekomst van de MotoGP.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
17: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
18: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
19: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
18: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
20: Ja? Echt serieus?
18: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal die is in volle gang. Technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB voert de druk op naar het vertrek van Ronald Koeman, die opstapte na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het proces vraagt echter om een zorgvuldige aanpak. Volgens oud-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen is het logisch dat de KNVB eerst de tijd neemt om te evalueren. Omdat Oranje er al vroeg uit lag, ligt de situatie ingewikkelder dan na een succesvol toernooi. Ja, bovendien moet het draagvlak zijn binnen de spelersgroep, waardoor de directie eerst wil spreken met de kernspelers. De beschikbaarheid en financiën die spelen natuurlijk ook een grote rol in de afweging. Zeker omdat internationale toptrainers vaker vastzitten aan dure contracten bij clubs. Zo tekende Peter Bos in het voorjaar bij PSV en blijft Erik ten Hag aan als technisch directeur bij FC Twente. Arne Slot is wel beschikbaar na zijn vertrek bij Liverpool. Ja, de tijd dringt, want in september begint de Nations League alweer met een reeks van 4 wedstrijden. De KNVB kiest er doorgaans voor om kandidaten achtereenvolgens te benaderen om onrust te voorkomen, waarmee eerdere situaties waarin meerdere namen rondzongen worden vermeden. De komende weken moet blijken wie de opvolger van Koeman wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Proftennisters moeten voortaan een genetische test ondergaan voordat ze op de Women's Tennis Association Tour mogen spelen. De WTA heeft deze richtlijnen aangepast om de deelnamecriteria aan te scherpen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij deze test wordt specifiek gekeken naar het SRI-gen. Dit gen speelt een cruciale rol bij het bepalen van het biologische geslacht. Speelsters kunnen de controle eenvoudig ondergaan via een wangslijmvliesafname of een bloedtest. Het is de bedoeling dat iedere tennister dit onderzoek één keer in haar carrière laat uitvoeren. Een negatieve uitslag is voldoende voor directe toegang tot het internationale circuit. Mocht de test positief uitvallen, dan volgt er een intensief medisch traject. Tijdens deze onderzoeken wordt door medisch specialisten beoordeeld of deelname in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe regels markeren een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het beleid uit 2024. Destijds was het voor transgender vrouwen nog toegestaan om deel te nemen aan de Tour, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Hoewel er momenteel geen transgender vrouwen actief zijn in het proftennis, sluit de bond hiermee aan bij de internationale sportontwikkelingen. Eerder werden er al vergelijkbare reglementen geïntroduceerd in de atletiek en bij het boksen. De WTA is zich bewust van de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp en noemt het een complexe kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. De bond benadrukt dat zij er alles aan doet om alle betrokken speelsters met waardigheid en respect te behandelen tijdens dit nieuwe proces.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 1 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt vol lof over de mentale groei en de volwassenheid van zijn 19-jarige Formule 1-coureur Kimi Antonelli. De Italiaan heeft inmiddels 6 overwinningen gepakt dit seizoen en verstevigde onlangs zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Wolff verliep het debuutjaar van de jonge coureur in 2025 nog volledig volgens de verwachting, met een reeks wisselvallige resultaten en grote druk van buitenaf. Antonelli die moest wennen aan de immense druk en de technische eisen die komen kijken bij de koningsklasse van de sport. En wat de teambaas en het team echter heeft verrast, is de enorme rust en structuur die Antonelli inmiddels in zijn werkwijze brengt. Wolff omschrijft de houding van de tiener tijdens analyses als puur zakelijk en oplossingsgericht. Zelfs bij mechanische pech blijft de coureur kalm en moedigt hij het team aan om direct vooruit te kijken. Ja, de teambaas stelt dat deze specifieke instelling en mindset de belangrijkste redenen zijn waarom het talent van Antonelli al zo vroeg in zijn carrière volledig tot uiting komt. Antonelli blikt zelf ook terug op de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij geeft toe dat hij dit succes en niveau absoluut niet voor mogelijk had gehouden na zijn eerste seizoen met enkele teleurstellingen en moeizame prestaties.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrackers Daan Kos en Olympisch kampioen Friso Emons missen de start van het nieuwe seizoen door blessures. Ze hebben extra tijd nodig voor hun herstel en komen voorlopig dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een rugblessure houdt Daan Kos nog altijd aan de kant. Door zijn klachten mist hij eerder al de Olympische Winterspelen in Italië. Kos mag op dit moment geen schaatstraining afwerken. Hij ervaart in de ochtenden veel pijn aan zijn rug, al gaat het in de avonduren beter. Om in beweging te blijven fietst hij veel en doet hij lichte krachttraining. De schaatser geeft aan dat hij rond de Spelen te veel van zichzelf eist om het toernooi te halen. Hierdoor ging hij over zijn eigen fysieke grens heen. Hij ziet het komende seizoen dan ook als een periode die hij opoffert om volledig te kunnen herstellen. Ja, en ook Friso Emons moet geduld hebben. In maart hoorde hij dat hij een scheur in zijn rechterknie had. De revalidatie hiervan duurt nog maanden. Emons verwacht pas eind september of begin oktober het ijs weer op te stappen. Hierdoor mist hij de eerste wedstrijden van het seizoen en de eerste wereldbekerwedstrijden. De sporter uit Tilburg probeert de situatie positief te bekijken. Hij stelde de medische ingreep al langere tijd uit en vindt de planning na een succesvolle winter gunstig. Het geeft hem naar eigen zeggen de nodige rust.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat 2 bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.